Ding No Mystery. Je hoorde wel nummers van Wu-Tang Chronicles. Dit is Brand Nubian. Met wel nummers van de LP In God We Trust. Het is ondertussen bijna 20 na de 5 uur. Huurens voor de buren. Radio Centraal.

Yes, let's go to Blue Note. I'll listen to some Blue Note music. Blue Note Trip. Some classics. De uur is voor de buren hier bijna 5:30. Radio Centraal.

Welkom in de Capkamer op Radio Centraal. 106.7 FM Centraal op DAB+. Ingestroomd op radiocentraal.be. Ik heb vandaag voornamelijk een heel pak nieuwe albums mee. We beginnen met een nummer genoemd Kwaye Yehikmat.

Een van de albums die vandaag aan bod komen is dat van Hassan K. Garbzadit. Dat is uitgekomen op 9-11 11 september dit jaar op de labels Carton Records, Cheap Satanism, Gandola Discos, Industrie Musicale, Istotne-Nagre. Dat is waarschijnlijk Istotne-Nagrania in het Polen. Extra Normal Records in oktober toon. Hassan K, solo-project van Frans-Iranese geluidsartiest genaamd Keivani Alinagi. De titel van het album, Garbzadeh, betekent verwestering. Het is gebaseerd op de Iraanse muziek uit de Qajar-dynastie, een dynastie van zes heersers tussen laat 18e en de eerste kwart van de 20e eeuw. Een dynastie die opende het koninkrijk voor deze verwistering, ondanks de toen reeds gekende expansiedrang van Rusland in het Britse Rijk. U hebt uit dit album reeds een nummer gehoord. Het allereerste, nog een album dat aan bod zal komen, is Gerorbit. Gerorbit met Ultra Diffused Ascendance Pipeline. Deze maand uitgekomen op Ungodly Rain Productions. Gerorbit betreft een trio uit Turkije. U hebt dit nog niet gehoord. Tijd voor een dub. Ah!

Nog meer albums die vandaag aan bod komen. Is het nieuwste album van Duflan, Minigolf, Un Percorso, Piano di Ostacoli. Dat is uitgekomen begin september op Rock'n'Roll Records, Hyper Jungle Recordings. 666, La Chasse, Love, Mazout, Jaune Orange, Dégélite, Amertume Records, The Cape Records, Attila Tralala en Staatskanker. Het is een vierde album en de cover bestaat uit een zeer boeiende vorm van pixel art. Dat uitgevoerd is op een ruitjespapier met de hand. Wat een aangenaam organisch effect gecombineerd met de pixelachtige 90s VGA kunst. We hebben al een nummertje van deze schijf gehoord van Duflan Duflan. Er komt er nog wel eentje. Ook aan bod komt Lumpen met Progresso. Dat is met een vraagteken van echter in augustus uitgekomen onder eigen beheer. Ze zijn uit Barcelona. En misschien ook iets van Casimin Elink op het Gorong Gorong Records uit de Denpasar, Indonesië. Daar gaan we wel een nummer uit draaien. De dub die je er net hoorde was The Tux, The Mighty Tiger Dubs. De 21ste uitgekomen op Ago Records in New Jersey. The Tux is het studio dub project van de Siciliaans muzikant-producer Nicola Giunta. Zij schreef en produceerde de muziek en de uitvoering van de opnames is door Nicola Giunta samen met Andrea Davi. En tenslotte JPI Violence Command in de split met Vodun. Deze keer meer aandacht naar Vodun. JPI Violence Command is al aan bod gekomen met Messa Nera. Vodun is een Italiaans black magic noise duo. Waar Terrip de Bijlen, de Hamers en de Schreeuwen verzorgt en Anti-Human War Machine. Een laagfrequentie ontheiligingsapparaat en allerlei oorlogslawaai. En JPI Feelings Command is de Uruguayse eenmansband Alamis Takeo. Dan gaan we voort met Les Percussions de la Montagne Verte, volume 2. Het kwartet bestaande uit Shep Samir, Maria Violenza, Manuel Zinner, Baptiste Filippi, waarin ze teksten gebruiken van La Lega X-Ray Speaks, Umberto Martucci en Franco Migliacci.

Wat ook aan bod kwam in het programma is Block Control met Vechesto Od Casa. Onlangs uitgekomen op D3T Records in Berlijn. Block Control, electro body music uit Oekraïne. En zo net hoorde u Psycho Bap met Dead Nap, The Dance 2. Komt van de split met Takaat, waar dan ook het nummer Ik heb Kaban van Takaat op staat. Psycho Bap is een duo uit Japan met Yoshimi O en Yoshida Daikiti. En daarnaast zal er ook nog een oudere plaat aan bod komen uit 1984, een cassette eigenlijk uitgekomen op het toenmalige Broken Flag label in de UK. Het gaat over Distress Signals nummer 1 door Controlled Bleeding. Album gemaakt van opnames uit 1983-84. Dit is de eerste reissue uitgekomen in 2016 op Artifact Records in Canada, Toronto. Er zijn twee versies van, omdat de origineel bedoelde opname die nu is uitgegeven als Distress Signals 2 samen met deze per ongeluk niet is ingezonden en deze versie wel. Nog eens, Duflon. Duflon met Tubero Artificiale.

De capkamer loopt bijna ten einde. We gaan nog afsluiten met een nummer van Genorbit, genaamd Complexity Transceiver uit het album Ultra Diffused Ascendance Pipeline. Dit was de capkamer op Radio Centraal 106.7 FM, centraal op DAB+, en gestroomd op radiocentraal.be.

0: Schraan. Ladder! Ordehandhaving door de Noormannen.
1: 4 minutes and 50 seconds is the new 4 minutes and 33 seconds.
0: 12 december 2024, vanaf 20 uur, live in het bos. Ankeruij, Antwerpen. En live te beluisteren via Radio Centraal.

Radio Centraal 106.7, Megastream Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers van Zingt.

la scène, on va faire la cote à la cote.

Thank you.

0: Zijn daar stil.
1: Radio Centraal en Ultra Eczema presenteren.
0: 4 minutes and 50 seconds is the new 4 minutes and 33 seconds.
1: 12 december 2024, vanaf 20 uur live in het bos, Ankeruij, Antwerpen. En live te beluisteren via Radio Centraal.
0: 45 live concerten van telkens 4 minuten en 50 seconden.
1: Remark, Lisbeth Swings, Tina Scott, Adia van Herentals, Raphaël van der Putten, Jeroen Stevens,

0: Peter Fengler,
1: DJ Snakebite,
0: Ode de Kort
1: en Boris van den Einde,
0: Vincent Stroh,
1: Natasha Mabelsonen,
0: Liegenaar,
1: Ria Bakay,
0: Helene van Hagenborg,
1: Ruin,
0: Mankje,
1: Glaasta,
0: Echo BT,
1: Daniel, de wereldvermaarde botanicus,
0: Kana die Kop.

Het is nu 17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan. Voorspel tot 18 uur. Radio Centraal 106.7 FM. Wereldwijde streaming radiocentraal.be of .org en DAB+. Nog steeds aanwezig in de omgeving ook. Vandaag in Voorspel. Vandaag en volgende week. In Voorspel uitzendingen 12 en 13 in de reeks van 17 met gedichten van Patrick Conrad uit zijn verzamelbundel Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973 verschenen in 1973. Vandaag breng ik de cyclus Rest in Peace uit 1970. Met als centraal personage Norma Jean Baker, beter bekend als Marilyn Monroe. Ze overleed in 1962 op 36-jarige leeftijd. De muziek bij de gedichten vandaag komt uit twee compilatiealbums met werk van Marilyn Monroe. De dubbel CD Marilyn Monroe Déjà Vu Retro Gold Collection. En uit de CD The Story of Marilyn Monroe, 21 Greatest Film Hits. Verder werk uit de CD van Artificial Memory Trace, volume 5. Vanity Abstract uit 1995. En een track uit het album van Patrick Conrad. Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Oorspronkelijk verschenen in 1973 op LP. Uitgebracht door de Pink Poets. Heruitgave in 2012 door Kraak. Album samenwerking, Patrick Conrad en Roland van Kampenhout in de eerste plaats. Dat is later in de uitzending. Even kijken waar we gaan beginnen. Met Artificial Memory Trace. Korte stukjes zal ik brengen. Ja, een kort stukje Artificial Memory Trace. Dan Marilyn Monroe met Lazy. Dat is een stuk uit 1954. Uit de film There's No Business Like Show Business.

Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet.

Patrick Conrad, Rest in Peace, de cyclus Rest in Peace, uit 1970. Proloog. 1926, geboorte van Norma Jean Baker, dochter van Gladys Baker, krankzinnig, en Stanley Gilford, verder onbekend. Hier sta ik, met het noorden, het wier dat wiegt en wacht in het water. En in het zuiden de vage vijand, de vreemdelingen en de venen. Hier en zo sta ik uiteraard tot de tranen ontroerd door triptieken achter tralies. Hier sta ik te prevelen over dit kissend kind. Ik, die nooit de parfum van haar gave schaamte, de reuk van haar kleren, in mijn kleren droeg. Pauze. 1935, verkrachting. 1942, Van Nuys, Los Angeles, Norma Jean Baker wordt Norma Jean Dougherty. Radio Plain Company.

Ja, dit voor Artificial Memory Trace hoorde u Rachmaninoff en Chopsticks uit de film A 7-Year Itch uit 1955. Verder met de cyclus Rest in Peace van Patrick Conrad uit 1970. Eén. En tot slot nog dit. Of dit. Een aars die aarzelt en lager en vlakbij. Een geurende zon die zuigt en zucht. Zo leerde ik tijdens deze mijmering, laks en verwonderd en langzamerhand, de extase kennen. En de extase is universeel. Van twijfel naar nieuwsgierigheid, van nieuwsgierigheid naar vergelijking, van vergelijking tot schuld. En toen werd het licht, en toen werd het dag. 1946, 16 juli. Ik word één. Norma Jean Dougherty wordt Marilyn Monroe. Oké, honey, zegt Ben Lyon, directeur van de Fox. You're in pictures. Pauze. 1946, $50 voor een naaktfoto op een nu historische kalender. 1950, Asphalt Jungle. En in december overlijdt Johnny Hyde.

2. Glorious and glamorous. Haar lippen kennen slechts één letter. O. En dit betekent de veilige holte, de koker, de goddelijke woning, de verwondering waarin wij verdwijnen. Eén nacht zonder liefde, dacht ik, is een verloren nacht. En de hunkering is steeds sterker dan het bezit. Zie ik één vrouw voor mij staan? Of zie ik er twee? Na de ontpopping paart een vlinder, onmiddellijk, en daarop dadelijk sterft. In het laaiende licht van een gloeilamp, in een bokaal, een verzameling of gewoon op de rug tussen woekerplanten die wel tot de hemel schijnen te groeien. Pauze. Ja, na Artificial Memory Trace, een lied uit 1953, even kijken, ja, When I Fall in Love. En wat u net hoorde, Bye Bye Baby, ook uit 1953.

1955. Norma Jean Dougherty, Marilyn Monroe, wordt Norma Jean DiMaggio. Beauty and Force, The Beast and the Beauty, Korea. 1956, Norma Jean DiMaggio wordt Norma Jean Miller. Maar Arthur heeft haar slechts geopend en gesloten. En de zucht van haar lippen rook naar sommige zeldzame Engelse fotoalbums over filmsterren. En wanneer later de woorden in de woede wankelen, kan hij slechts haperend en vaag over haar val verhalen. Skadahei, skadahoe, steeds weer in de bevende rechthoek van licht. In mijn hand dan de zeer roerloze op haar mos en een vinger die peilt. En ik vergeet dat ik vandaag de zee zag met haar wrakken en haar geruis en haar beesten en haar puin. Pauze.

4. ...1961... Payne Whitney Clinic, Urological Institute of Columbia. 1962, Something's Got to Give. De weg van de liefde terug naar het leven is uitputtend, diep en duister en betekent voor sommige sterren in stilte sterven. En wat op de nacht van 5 augustus volgde, was inderdaad de stilte. Of althans, wat de mensen in hun bittere onvolmaaktheid de stilte noemen. Er is geen drama, slechts een teken in de vorm van een punt. En netels die groeien tussen mijn ogen en mijn ogen. De dood is geduldig, maar wordt niet steeds geduld. De dood is een geduldige spiegel. Here lies Marilyn, 37, 22, 35. Rest in peace. Pauze.

0: love the most, like it or not. But baby, I like it hot.
1: Ja, dit was Some Like It Hot uit 1959. Daarvoor A Fine Romance, of This Is A Fine Romance uit 1960. En wat er zo meteen aankomt, na nog een interventie van Artificial Memory Trace, zijn korte stukjes. Marilyn of Love Happy with Groucho Marx, 1949, kort stukje. Marilyn Best Actress, 1952, met with Lauren Bacall. Marilyn Meets the Press in Hollywood in 1956. Happy Birthday, Mr. President. JFK Birthday Party. Dan Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Twee korte stukken daaruit. En dan heb ik hier staan, aankondiging, voorspel. Dat is voor volgende week, die aankondiging. Maar ja, de korte stukjes heb ik geïntroduceerd.

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: and gentlemen, the President of the United States.
1: Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me. In such a sweet, open man.
2: Het kleuren van Como. S'nachts. In de winter. Gestreeld door de dwalende schaduwende doden. Martelen maanzieke minnaars. Hun bleek. Bange maîtresses. Wie luistert, hoort de dames gillen achter het riet. Rooiende heren met hoeden rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesmukte, beleefde moeder op jaren had ik ooit in een zalmkleurige Rolls-Royce kleurige zalm. Op toast. En geen mens. Geen mens die het merkte. Nog steeds niet verrast door de radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van mijn misdaden, laat ik ze zingen. Laat ik ze vloeken. Deze vrouw

Nu de aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel. De 13e aflevering in de reeks van 17 uitzendingen. Rond Conrad Live on Stage uit 1973. Ik breng volgende week gedichten van Patrick Conrad uit zijn cyclus 11 Sad Songs for Edward Keenholz. Een cyclus uit 1971. De muziek erbij komt uit een cd van de Antwerpse groep Kiss My Jazz. In The Lost Souls Convention uit 1997. Verder werk uit de cd van Artificial Memory Trace, AMA Zone 1, Black Waters uit 2011. En een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973, waar u net ook enkele twee korte tracks uit hoorde. En voor alle duidelijkheid, ik ga niet die 11 sad songs in één keer brengen. Dus het gaat ook in enkele keren gebeuren. Maar een aantal al reeds volgende week. Marilyn Monroe, in het hoesboekje zegt, even kijken, Do It Again, 1953, unreleased recording. Of niet eerder uitgebracht, neem ik aan, deze versie. Hier komt ze.

0: man. Oh, do it again. Please.
1: Do it again.
2: De knop vraagt om iets hardere druk, heb ik de indruk. Maar ja, zometeen staat er weer iets klaar nog van Marilyn Monroe. Maar eerst de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Amsterdam in 1984 vanuit Maastricht. In 1984 verscheen het boek van Dick Rijmakers, De Methode. Ik zal tijdens Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur eruit voorlezen, overigens uit een heruitgave uit 2014. Doorheen de uitzending veel muziek van Dick Rijmakers, uit de box met drie cd's The Complete Tape Music of Dick Rijmakers, een uitgave uit 2006. En uit de box met vijf cd's Popular Electronics, Early Dutch Electronic Music from Philips Research Laboratories, 1956 tot 1963, verschenen in 2004. Daaruit werk van Dick Rijmakers en van zijn alter ego Kit Baltaan. Er zit ook veel werk van andere componisten in die box, maar dat komt morgen niet aan bod. Ergens halverwege de jaren 60 vroeg filmmaker Stanley Kubrick aan Dick Rijmakers muziek te componeren voor zijn film 2001 A Space Odyssey, die in de maak was en in 1968 werd uitgebracht. Dick Rijmakers ging niet in op het voorstel van Stanley Kubrick. Ik breng morgen een ruime selectie uit de soundtrack van 2001 A Space Odyssey, hernomen in een bioscoop in Amsterdam in 1984. Zou je eventueel kunnen veronderstellen. Dat is mogelijk. Verder even kijken, muziek van Giorgi Ligeti, Richard Strauss, Johann Strauss en anderen. Verder een keuze uit Nederlandstalig werk op vinylsingles uit de jaren 60, gevonden in een platenbak in 1984. Maar in werkelijkheid is het een keuze uit de compilatie CD Beat, het is Prop, volume 2, verschenen in 1999. Een compilatie met Nederlandstalig werk uit de jaren 60, daaruit werk van Fabien Collin, Hut, Ronnie en de Ronnies, André van Duin, Rolf de Meijer en Willem O.P. Schepper. Verder een keuze uit het laatste studioalbum van groep 1850, Polyandrie, verschenen in 1974 of 1975. Eind jaren 60 migreerde groep 1850 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Ze stopten in 1976. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken, twee nieuwe films. Frontera, geregisseerd door Judith Colel, en The Invite, geregisseerd door Olivia Wilde. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben naar een museum geweest in Amsterdam. Op de gevel staat anno 1861. Het gebouw was er al dus in 1984, maar is sindsdien herhaaldelijk gerenoveerd, ook nu. Pas eigenlijk heropend na toch renovaties. En die renovaties zijn nog niet helemaal klaar, maar er zijn wel drie tentoonstellingen geopend, waar ik morgen over zal praten. Nadav Kander, The Edge of Things, nog tot 31 januari 2027 te zien trouwens. Hailun Ma, Hometown, tot 20 januari 2027. Dus als u niet meteen het gevoel hebt, ik ga er zo meteen naartoe. En nog derde tentoonstelling, Kertana Kunat, Not What You Saw. Die is tot 27 november te zien. In FOAM, noemt dat? Ja, FOAM. Fotografie Museum Amsterdam, Keizersgracht 609 in Amsterdam. Ja, dat zijn de ingrediënten voor deze thuisreis. Thuisreis naar Amsterdam in 1984 vanuit Maastricht. Zoals beloofd staat er nog wat klaar. Van Marilyn Monroe, even naar de klok kijken. De zandbak-invulling zal om 18 uur aanvatten. De persoon is reeds aangekomen. Wacht, you'd be surprised, wordt het. One silver dollar and I'm gonna file my claim. Ik geloof dat ik dan wel rond ben met de zendtijd. Ja, zoiets. You'd be surprised uit... waar staat dat ook alweer? Hier moet het staan. Ja. Oké. Ja, er staan wel filmstitels bij. Het is al jaren 50 natuurlijk op zich. Dat is het gegeven. Hier komt Marilyn Monroe. Tot aan de klok van 18 uur. Als slotakkoord van dit voorspel.

0: U luistert naar Radio Centraal.
1: Zoals u hoort. We zijn in Atelier Centraal.
0: Atelier Vanavond. Centraal. Op 106.7 FM.
1: Yes.
0: Rechtstreeks vanuit de studio. Rechtstreeks vanuit een studio. Een. Eén.
1: Yes.
0: Eén studio. Eén.
1: Enkelvoud.
0: Enkelvoudige studio. Studio. Oké.
1: Mm.

Goedenavond en welkom bij Lokaal Metaal. Je hoort het misschien al, maar het is niet Christophe deze keer. Je kon er niet zijn vanavond en je hebt mij gevraagd om in te vallen. Voor de mensen die mijn stem niet herkennen, ik ben Sacha Boer. Wel beter gekend van de Kicks en de Music City, etc. Dit was een binnenkopper met Uncle Acid en de Deadbeats. I'll Cut You Down, binnenkort ook te zien op Desert West. Inluid deze keer, maar daar heb ik het subiek nog wel over. We zullen beginnen met wat dichtstbij is. Morgen nog eens een vuile geitshow. Het is precies weer even geleden. Het is met Sex Mac, een Poolse band, als ik me niet vergis. Dentel is er weer ergens op gekomen via een label dat een vet vond. Dying Victims Productions, als ik me niet vergis. Ik ben vooral niet aan het aflezen. Dat is een van zijn favoriete labels, waar ik hem veel zieke bands op vind. Dus Sex Mac is een Poolse band. Ik heb er een nummertje van doorgestuurd gekregen van een tijl. Dat ik zeg, dat moet je zeker draaien als je iets van wil draaien. Ik ken geen Pools. En de titel ziet er Pools uit. Ik wil wel mijn best doen, maar... Zalangzna Dziewicza, of ze weet.

Dat was dus niet seks, Mike. ik moet er hier nog even in komen met alles knopjes tegelijk. Maar dat was dus wel Works of the Flesh, die onlangs op IMF Mini hebben gespeeld. Die ik ook sowieso ging draaien. Dus dan hebben we die al gehad. En kunnen we even over een Antwerp Metal Fest Mini Edition hebben. Wat weer echt een top succes was. Kei leuke sfeer, ik ben er wat mee gaan helpen. Echt een leuke variatie van bandjes bij elkaar. Een afzwakker van formaat. Ja, het was echt top. Echt goed geamuseerd, ik denk iedereen dat er was. Dus, voilà, dan hebben we Grel gehad. en zal ik nu seks mee draaien. Voor een tijl, want ik is blijkbaar ook aan het luisteren. En dat kan natuurlijk direct hoort dat ik niet zo'n seksmaak was. Dus, dan gaan we erin draaien. Let's fucking go.

Dat was dus wel seks, Mike. Morgen in de Music City, helemaal vanuit Polen. Evenementjes zijn natuurlijk op Facebook bij Vuile Geert. Samen in een package deal met Rapid uit Finland. Dus ja, dat wordt gewoon een coole avond in Music City met twee bands die waarvan we verder komen. Altijd interessant. So let's go, ik zou er ook zijn. Dan ga ik er nog eentje draaien, dat ook op Antwerp Metal Fest was. Een paar gasten die ik ook wel ken. Een topdrummer. De Kamp, samen met Highest Order. Zijn nieuw bandje. Samen met een paar toffe gasten, die de Glingen en zo. Dat balk je al goed, dat gaat snel. Die gasten hebben al wel eens wat samen gespeeld. Sommige van die mannen, dus dat helpt ook elke keer wel, denk ik. Elke keer zet ik hier wel een coole performance neer. Kleine zalen, grotere podiums. They go for it. Dus alle respect daarvoor. En natuurlijk ook dat onze scene is dichtbij. Ik geef hem een shout.

Dat was Opium Heating. Dat was ook echt weer een graaf optreden. Altijd, altijd vetje mannen. Dus dan zijn we terug bij Stoner gekomen. Goeie reden om over Desert Fest te praten. Deze keer dus in Luik. Iedereen heeft er zijn gedacht van. Maar uiteindelijk heb ik toch ook maar beslist om te gaan. Wel een paar factoren hebben meegespeeld om mij te overtuigen. Aangezien dat ik met vrienden een huisje kan delen, is dat dan ook weer plezant. Ik heb ook al Desert Fest Berlijn 3 keer gegaan, Desert Fest Longen. Dus uiteindelijk is deze gewoon weer een Desert Fest op verplaatsing. Dan in park zijn gewoon thuis. Wat we natuurlijk al gaan missen, hè. Zeker de scene van Music City. Pie was er ook altijd bij. Wat een toffe tijden. Ik denk dat we dat 10 of 11 keer hebben gehad. Ik weet niet, met corona ertussen, hoe het nu echt 10 keer is. Ik denk dat het eigenlijk 10 keer is geweest. En ik denk dat ik ze allemaal heb gegaan, waarvan 2 keer in een dag en geen weekend. Dus ja, dat was echt wel een vaste waarde, hè. En mijn liefde voor Stoner Rock, Desert, Doom, alles eromtrend, is daar wel gegroeid, denk ik. Dat ik de eerste keer weer dat ik de Core Haze heb gezien. Oh, dat was echt een droom om die live te zien. Ik kom dan een gast aan mij die ik leren kennen, nog niet zo heel lang geleden, was overleden toen, Kurtje. Dus dat was echt een speciaal moment en dan vergeten zo'n dingen niet meer, hè. Dus Desert Fest heeft een apart verhaal, veel genres bij elkaar. Maar ik kijk natuurlijk weer uit naar bands zoals 1000 Mutts. Mongolord, als ik me niet vergis. Uncle Acid en the Deadbeats, dat was het eerste nummer dat ik gehoord dat ik er straks heb gespeeld. En nog veel meer natuurlijk. Hè. Een van mijn graafste bands dat ik ook daar ooit voor de eerste keer heb gezien. Dope Lord. We zullen daar eentje van laten horen. Reptile Song. Wel gekend bij de Dope Lord fans, denk ik. Daar gaan ze 9 van de 10 wel sowieso weer spelen. Naar het einde van de set toe. Oh, dat is een meezinger. Ga je een meeroeper. Stop. Dus bij deze Dope Lord van Reptile Song van Dope Lord. Okay, shall we?

Dat was dus Reptile Song van Dope Lord. Maar daar gaan we al wel door. Alright, ja, Desertfest volgende maand. 16, 17, 18 oktober. Let's fucking go. Slits klinkt vinger om daar in de buurt te logeren. Lijkt me dat wel. Is de moeite om te gaan verkennen daar. De line-up is zeker de moeite. Dus er speel ik gebied nog wel eentje van. Wij spelen trouwens ook nog eens in Gent voor het eerst, als ik me niet vergis, met Astro Driver op een label night van Pesticide Records, maken van ons en de kanten. Van Mosquito Memory vooral, die dus zo een beetje DIY-label kunnen ook hebben, een paar toffe bands bij hen willen trekken voor iets leuks uit de grond te stampen. Dus al de support voor them. Waaronder ook High Kick Wizard, hun eigen band Mosquito Memory, Numb Nuts, denk ik, Manny Vergis en nog één of twee bands. En dus meestal die bands gaan spelen, 2 oktober en Asgard in Gent. Let's go there and show some support voor DIY dingen zoals die gasten allemaal doen. Fucking graaf. Dan heb ik nog een bandje dat binnenkort ook nog eens terug naar de kicks komt. De Vintage Caravan. Reflections heet deze. Ik ga die er zo eens opzetten en dan vertel ik er meer over.

The Vintage Caravan met Reflections. Yes. Ja, die komen dus terug naar de kids. Wat fucking zot is, want dat is echt wel een grote band in hun scene, in de Desertfest community. Daar is dan wel een keer een band, hebben daar denk ik al twee keer op de main stage gespeeld ook. Dus top om die nog eens in de kids te hebben, van dichtbij te zien. Ze zijn echt toffe gasten, ook vorige keer dat die er waren, we echt nog goed gewachen. We gingen gaan drinken samen met die mannen erna. Dat was echt, goed gewachen. Grappige gasten, van IJsland trouwens. Hoor je ook niet vaak. Dus 15 november, dat ik me niet vergis. Ik weet nog niet of ik er nog iets bij kwam of niet van support. Maar dat zullen we allemaal over socials van de kids zien verschijnen of op die van mij. Dus allen daarheen, want als ik me niet vergis is dat weer al een free show in de kids met toppers zoals met DRI en... Alles eventjes. Master, onlangs ook nog in de kids hebben gehad. En nog zoveel meer natuurlijk. You know, it goes there. Dus 15 november. Je vindt het caravan in de kids. Gratis en voor niets. En als het ruimt, is het waar. Dan ga ik nog eentje van Desertfest opzetten die ik van de zomer ook op Tominator heb gezien. Ik kan dat daar weer eens mee linken. Ook echt natuurlijk een topfestival was. Samen met een keil en die mensen van Black Witch. Was super tof. En dat was de tweede keer. En waarschijnlijk volgend jaar de derde keer. En we gaan al blijven doen, zolang we gaan samen met de winkel kunnen doen. En anders op onze eigen manier naar daar. Maar dat is zeker echt een van de leukste festivals dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Met die rivier, dat dorpje vlakbij. Overal elektriciteit, camping en zo, dat is fucking insane, cooking insane. Kunnen wij nog heel veel van leren in deze land, omtrent festivals. Maar dan moet

1000 max met het nummer low. Daar blijf ik echt goed op gaan op die schijf. Die ging trokken, die ging opbouwen, die lyrics, die mee opbouwen. En dan eindelijk met je solo. Ja, goed gang. Goed, dan heb ik hier nog wat informatie voor jullie, om jullie af te vuren. Nog wat coming-up shows van Vuile Geit. Natuurlijk met morgen de Sex Mag Show, met Rapid. Die morgen op Parking in Music City. Dan hebben ze ook nog een showtje in Gent met Warhead en Coven Japan, Sirion, Heavy Metal, Speed Metal. Dat is, als ik me niet vergis, 8 oktober. Nee, ik moest even nadenken om die cijfers te plaatsen. Dus 8 oktober, Warhead, Coven Japan. Als dat nog doorgaat, want volgens mij heb ik er dingen over gehoord dat is dat wat ingewikkeld was, maar ik weet het niet meer zeker. Of dat is nu in Asgard in Pakistan, ja, dat zou wel aangepast zijn. Ja, sorry, ik heb hier geen vuile geiten bij mij, dus ik doe maar mijn best om wat support te smijten. Ik ben niet even up-to-date als die andere twee vuile geiten zijn. Maar alleen moest werken en dan zit in de bergen van

Peru, dus ja. 15 oktober aan Hellpoison van Brazilië. Black and Trash en nog wat metal erbij. In Trinity Music City. Dan 16 oktober Headless Hunter en World Decay. Dat zijn wel twee gekende namen. Die zeggen mij in ieder geval toch al meer dan de rest. Dus dat wil ik al iets zeggen. ja, dat wordt sowieso een topavond. Hè. In Legal Devil in Tilburg deze keer. Dus ik denk dat dat voor de eerste keer is, denk ik, dat Veiligheid daar iets gaat doen. Als ik me niet vergis, ik zeg het. Pak me niet op mijn woorden, vooral Tijl. Just doing my best here. Dan Critical Defiance. Samen met Overdozer, waar een Icon van Accident in speelt. En onze kleine Dante. Dat is Trinity Music City natuurlijk. Dus hometown show met hometown volk. Altijd plezant. Dan in Chemicide. Samen met Headless Hunter en Accident. Ook in Music City, 12 november. Er is weer al bekende gezichten. Headless Hunter, dat is ook niet de eerste keer dat je voor Veiligheid speelt. Ja, dat wordt ook weer een topavond. Er zijn er nog twee achterin in Music City dus. En dan nog één hier. Blood-soaked Necrovoid. Damn, wat een naam. Van de eerste keer in mijn first try. En dan Nekus, of Nekus, hoe je het ook allemaal moet uitspreken. Ik had nog eens eentje in de kicks met Veiligheid. Dus daar ben ik meestal ook wel bij de andere shows. Aan de hand van mijn shiften kom ik ook wel wat helpen of supporten als het uitkom. Maar ik ben geen vaste Veiligheid. Hè. Dat is nog altijd Max en Tijl, die gaan nog altijd super goed doen. Dus alle respect daarvoor. Shout-out naar die twee. Blijven doen wat jullie doen. Ook al... ga ik dat soms aan moeilijk kraken hier een beetje, sorry. Ik raak excited als ik over Veiligheid praat. Dat wil ik al iets zeggen. Maar ja, ik heb ook niet veel nodig. Dus dat brengt mij dan naadloos. Bij de band Accident. Die van de jaar ook op Dominator hebben gespeeld. Ja... altijd een feestje met die gasten ook, hè. Dat is echt een top band. Ik moet hier even wat stretchen. We gaan gewoon een bekendste nummer opzetten. Dat is ook een plezant. Ik kan iedereen die dat nog nooit heeft gehoord ook wat meer genieten van. Ik denk dat de meeste goed vinden, denk ik dan. Accident of Trash van Accident. Ja, wat moet ik nog zeggen over die gasten? Ik denk dat iedereen in onze scene, de meeste mensen die aan het luisteren zijn, wel al kennen Accident. Ook mijn eigen country, die gaan ook bij Overdozer gespeeld. Geluk. Allemaal toffe gasten. Ik ken de meesten ook al een van de kids vroeger en zo. Dus ja, echt al plezant om die gasten gezien. Die zijn echt keigoed bezig. Die eerste plaat is wel gewoon gevangen. Of tweede plaat, nee, ik denk dat het de eerste plaat is. Hè. Ja. Dus geniet ervan. Accident met Accidental Trash.

Accidental Trash van Accident. Fucking vet, jongen. Dat was echt. Dat was vroeg op Terminator. Maar ja, aan de beach stage, aan het water. Fucking gezellig, jongen. Dat was kapelzang. Een goed setje. Jammer genoeg veel te kort. Maar ze hebben hun ding gedaan. En ze waren er ook een heel weekend. Dus ik denk dat ze dat helemaal niet zo jammer vonden zelf. Natuurlijk. Natuurlijk. Check, check. Oh, ik wil even weg. Alright. Dan zijn we bijna bij het einde aangekomen. Dan heb ik nog tijd voor één nummertje. Dat heet Brainwasher van Apex Tanks. Sorry, ik moest even klaarzetten terug. Die komen ook naar Desert Fest. Gasten van Gewalen ook. Dus voor hun is het dan een Desert Fest dichter bij thuis, denk ik. Die hebben ook al op deze quest Antwerpen gestaan, een paar keer in de Kicks gespeeld, in de Music City en overal zo. Je ziet die mannen overal wel meer en meer op duiken. Die zijn ook begonnen als een improv-bandje, gelijk wat ik nu ook hoor zo heb met Andreas, met Stiglitz, namelijk Vulkar. Die mannen, ja, die hebben wel een plaat uitgebracht, maar toch live is dat elke keer een beetje een andere ervaring. Ik denk dat je wel meer en meer een beetje een rode draad hebben gevonden in hun set, maar toch varieert dat wel nog altijd als je je live ziet. Ik denk dat elke show nog altijd anders is en dat dat vooral een insteek is. En dan kun je wel wat dingen behouden natuurlijk om vanuit te starten of naartoe te werken, denk ik dan. Ik zou je maar nog eens moeten uitnodigen voor een interview, denk ik. Ik denk dat het wel interessant is om die over hun muziek te horen praten. Dus misschien is het een ideetje om die tot hier te krijgen. Apex Tank. Dat is 5 minuten en dan nu ik 5 minuten. Dus let's fucking go. Brainwasher van Apex Tank.

Deze was het dan voor Lokaal Metaal. Merci allemaal om te luisteren. Ik was een beetje gewend.

Voilà, goedemorgen. U luistert naar Radio Cafar hier op Radio Centraal elke zondag van 11 tot 12. Goedemorgen. We beginnen en we begonnen met Loop LWP. Eerst de LP The World in Your Eyes, de Rocket USA nummertje van Alan Vega en Martin Rev, a.k.a. Suicide. En dit komt uit een dubbel LP uit de John Peel Sessions 1987-90, datzelfde Loop en de Collision. Goedemorgen, Radio Cafar.

Heel zalig om wakker te worden deze tweemaal Loop is The World In Your Eyes LP. En daarna deze dubbele LP, The Wolf Flow, die John Peel Session 1987-90. Eerst de Rocket USA en daarna deze Collision. Nog eentje voor nog meer wakker te worden, deze van de Levelers, Levelers 5, Springtime.

0: kun je niet iets doen wat geen lawaai maakt, Ernie?
1: Dat kan ik wel.
0: Oh, fijn, Ernie.
1: Maar dat doe ik niet.
2: Wanna be a man in springtime. Wanna be a man in springtime with you. Wanna be a man holding hands. Wanna be a man holding hands with you. So I wanna be a man in the springtime. Wanna be a man in the springtime with you. So I wanna be a man in the springtime. Wanna be a man in the springtime.

Let's fucking go!

Kikagaku Moyo, welkom uit Tokyo, Japan. Die hebben een LP, Kumoyo Island. Dit was de Dancing Blue. En daarvoor de Levelers 5, de Springtime LP. Met Springtime ingekort van 16 naar 7 minuten. Dit is Psychedelica uit Thailand. Komt uit die LP Monolam van Beat Boot. Dit is Dusty Lane.

Voilà, van Thailand met Birbut, met hun LP Monolam, zitten we nu in Tanzania, in Zaire. 50-50 deze Sunburst, zo net met Simba Agronuma. En dit is nu volledig in de nieuwe lichting uit Congo, deze nieuwe lichting uit Zaire. Kineata komt uit een LP 2025. Kin Congolo, Kineata, Bunda. Dit is Radio Kafar en we gaan nog blijven in Congo met de nieuwe generatie muzikanten. Deze Kasai All-Stars, iedereen heeft dat, iedereen kent dat. Komt uit die LP Around Felicité, Bilonda. Kasai All-Stars.

die dubbel LP Around Felicité van die Kasai All Stars. En daarvoor dus die ultranieuwe lichting King Gongola Kinyata uit Kinshasa, de Mbunda. Voilà, we blijven in Afrika, in Mali deze keer met een duo, een Fransman en een Malinees. Dit is Siraba, een dubbele 12 inch 2023. Siraba en Nassé.

Welcome to the colorful world of Art Freak 2018 met Orlando Julius en daarvoor Samba Touré, de remix by Dirk Dresselhaus. Komt uit die dubbel LP dubs en versions volume 1 op Glitterbeat. En we begonnen met een dubbele maxi van Siraba, een Fransman en een Malinese remix of Nassé. Dit is de Awa Doupé. Het is 8 voor 12, nog 8 minuutjes. Radio Kafar. Awa Doupé.

Een parodie op de unused sound, deze high tone on dub ground hit. Dus een dubbele LP met remixes, dub to dub, die high tone en die orientalist remix. En daarvoor dat Nederlands stel Art Freak met Orlando Julius en die Welcome to the Colorful World of Art Freak van 2018, die Awadupe. Dit was Radio Cafard voor deze week. Volgende week uiteraard weer van 11 tot 12. Tot volgende week. Dit is de Political Fiction. Tot volgende week, daar.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal met vandaag terug Dirk en mezelf. Zijn wij aanwezig.
1: Compleet.
0: Want vorige week was je er niet, hè?
1: Nee, ik was er vorige week. Nee? Wel in gedachten, hè, Filip?
0: Ja. Ja.
1: Kom er naar uit.
0: Hebben wij nog berichtjes gestuurd tijdens de...
1: Ja, over de koers, hè?
0: Ja, maar dat was 's avonds misschien.
1: Ook. En over bier.
0: Ja, inderdaad. Ja. Je bent naar Frankrijk geweest.
1: Bretagne. Ja. Kanten van Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Fougères. Enfin, een hele hoop.
0: Ja.
1: Nog iets? Karnak. Ja. Karnak.
0: En veel gekocht?
1: Nee, het was veel gesloten. Hè. Ja. Maar hetgeen dat open mocht zijn, was gesloten. Mensen die platen verkopen, platenwinkeltjes. Ja. 5 van de 6 waren gewoon dicht.
0: Ja. En, mensen verdienen te veel in Frankrijk.
1: Ze gunnen ons niks, Filip. Ze gunnen de gepensioneerden weinig.
0: Ja. Ja.
1: Ik denk dat jij meer gekocht hebt in Indonesië dan...
0: Dat zou kunnen, want we gaan daar vandaag naar luisteren. Onder andere naar de muziek die ik daar gekocht heb, maar ook andere muziek die ik al in de collectie had. Zoals deze, zoals mijn iemand het gisteravond tegen mij zei, klingel-klangel muziek.
1: Ja,
0: dus dat is ketelmuziek. Ja, ketelmuziek.
1: Ja. Je hebt ook Jingle Jangle.
0: Ja, ja.
1: Dat gaan we niet vernoemen.
0: Ja, ja. En dat is zo typisch als je dan denkt van, Bali, ja, dan is dit de muziek die je daar hoort. Maar we gaan vandaag het tegendeel bewijzen, zeker?
1: Toch wel. Een beetje.
0: Ja.
1: Ik heb ook wat bij van die contraille, dus...
0: Ja.
1: Ook het klassiek van Ginder. Dus,
0: ja. Nou, het was ook maar een deeltje van de reizen, ja. Bali. Maar ja, de klingel-klangel heb je ook op Java en op Lombok ook. Dus. Ja. Maar eigenlijk heb ik het daar niet gezien of gehoord. Ik kon één avond kon ik wel gaan kijken naar een optreden. Maar dat ging dan vooral over het dansen. Ja, zo met de vingers
1: en
0: zo.
1: Nagels,
0: ja. Maar ik ben toen niet geweest.
1: En de kledij is niet onbelangrijk.
0: Ja. Maar dus vandaag tot 2 uur muziek uit Indonesië.
1: Mm-hmm.
0: Ja, van Bali, Lombok en bij u ook Sumatra en andere.
1: Ja, ja. Toen ben ik iets vergeten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ik vraag me af, nu willen we misschien weer de wereldkaart bovenhalen, denk ik. Maar de Molukkers, is dat ook niet in de buurt van daar, van Indonesië?
0: Links, denk ik. Hè?
1: Links?
0: Ja.
1: Maar zijn dat dan Indonesiërs? Ik kan het opzoeken.
0: Zoek het op.
1: Want ik heb heel leuke muziek.
0: Voor u weer commentaar krijgen.
1: Ja. Ik mis nog altijd die wereldkaart. Ja, die zou moeten
0: gaan. Ja, maar ze gaat komen. Ze gaat komen. Maar in de kleine studio dan hebben we een leesbril nodig waarschijnlijk.
1: Ja, of een wereldbol.
0: Een wereldbol. Ja.
1: Voilà. Dit is klingel-klangel, hè?
0: Ja, klingel-klangel, Sebatu. En dat is muziek. Ik heb dat op cd gekocht. En eigenlijk is dat een release, een heruitgave van een opname uit 71 of 72.
1: Mm-hmm.
0: En dat is op Deutsche Grammophon.
1: Ja.
0: Deutsche Grammophon. Belangrijk ook, hè. Ja, dat misschien ook die klingel-klangel muziek is eigenlijk de voorloper van de hedendaags klassieke muziek. Hè. Dat is met het wereld... Hoe heet dat zo? Die wereldtentoonstelling. In Parijs, ergens eind van de 19e eeuw, waren er ineens zo klingel-klangel muzikanten. Hm? En dat opende de ogen van de klassieke muzikanten, die daar ook rondliepen. En die vonden dat zo interessant dat die dat dus ook dan gebruikt hebben in een nieuwe muziek.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld Debussy, Ravel. Die liepen daar rond en waren daar zeer geïnteresseerd in.
1: Is dat ook niet het label van Kraftwerk?
0: Klingklang is dat. Ja.
1: Klingklang.
0: Klare onzin. Ja. Maar dus op Deutsche Grammophon, deze muziek.
1: Ja. Gamelan.
0: Gamelan muziek, ja. Ik heb trouwens ook een ijzersmederij bezocht waar ze dus die gamelans maakten.
1: Ah,
0: ja. En dat was in, denk ik, Lombok. En ze maakten die eigenlijk dan voor over heel Indonesië.
1: Ja,
0: maar je associeert dat meestal met Balinese muziek. Hè.
1: Ja, mm-hmm. ja. En dans.
0: En

0: Hiermee kun je een heel programma vullen, ja. Zonder dat mensen het doorhebben dat dat iets anders is. Hè. Het is altijd een heel een trage evolutie, of voor ons te weinig variatie. Ja. Hè.
1: Uh-huh. Ik herinner mij in dit programma ooit een album gehad als aankoop van de week, muziek uit Indonesië.
0: Ja,
1: en als je, ik heb het bij, dus ik zal het straks een keer draaien, dan ga je zeggen, ja, klopt.
0: Ja.
1: Yo, misschien wel een van de betere albums van 2023.
0: Mm-hmm. En dit is van u?
1: Dit is van u, ja. Dit is
0: nee, van u.
1: Ah, van mij. Maar ook van nu, want het is eigenlijk nog niet zo oud. A night, Saturday night in Sunda. En Sunda is een streek in Indonesië.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Heb ik ook al een tijdje.

0: voldoende Indonesische muziek gevonden?
1: Niet enkel Indonesië, maar ook de bijhorende eilanden.
0: Ja.
1: Bali, Sumatra, Yogyakarta bijvoorbeeld heb ik ook wel.
0: Ik heb ook zo overal gezocht, zelfs in België, want u weet, Dijf Sanders is ook op bezoek geweest in Java, denk ik, en heeft daar dan een plaat rondgemaakt die heel goed is, met allemaal samples die hij daar gemaakt. Hij heeft daar allemaal field recordings gedaan en heeft dan een plaat uitgebracht genaamd Java.
1: Klopt.
0: Ik heb je dat maar meegenomen. Hè.
1: Dit soort muziek, Filip, vind je vooral op het Acouphone label. Dit is
0: dus
1: wel
0: uw platen.
1: Dit soort muziek.
0: Ja.
1: Want dit is Belgisch.
0: Dit is Belgisch. Dit is
1: anders.
0: Maar wel met roots. De muziek dan toch met opnames uit Java.

0: Ja, ik heb mij goed voorbereid.
1: Ja, ja.
0: Ik heb thuis zo een cd en die heet Radio Java. En dat zijn allemaal opnames van...
2: Fragmenten,
0: opnames uit Javaanse radiostations, denk ik. Iemand heeft zich daarmee bezig gehouden en dat komt dan uit op cd. Ik heb dat ooit gekocht. Ik heb zo'n radio... Thailand, Radio Vietnam. Dat is altijd plezant om te horen.
2: Ja, ja. Die taal en dat accent is wel heel herkenbaar. En dan vind ik het spijtig dat ik niet meer tijd heb gehad thuis om wat meer te zoeken in mijn platen. Want ik herken die taal en ik weet dat ik daar platen van heb.
0: Ja, want het is helemaal anders dan de meeste Zuidoost-Aziatische talen. Ja.
2: Maar is dan de taal in Java en Bali hetzelfde als in... Dan moet ik in feite niet ver gaan zoeken. Maar fijn, ik heb andere dingen meegebracht.
0: Zoals?
2: Dankzij mijn Amerikaan.
0: WFMU.
2: Ja, heeft ook heel veel... compilaties uitgebracht met muziek uit Indonesië. En dat is wel eerder experimentele gamelan, zoals deze. Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, dit klonk niet.
2: Deze.
0: Voilà.

0: Waar start de goede voorbereiding van een reis?
1: Bij u of bij mij?
0: Bij gelijk wie, denk ik. Weet niet.
1: Vertel.
0: Met een reisgids. Of in ons geval een rough guide. En dan heb ik, voordat ik op reis ging, had ik deze rough guide besteld. De rough guide van Indonesië. En die is zeer interessant, omdat dat zeer afwijkend is dan wat je dan zou verwachten op zo'n compilatie. Dus je verwacht daar heel wat gamelan. Dus hier zit ook gamelan in dit, maar het is toch veel moderner gebracht. Hè.
1: Ja. Eclectischer.
0: Ja, straks krijg je nog meer uit die compilatie Rough Guide. Ja. Dit was CBMW met Samba Sunda. Samba Sunda. Heb jij dat ook of zo? Ja, Samba Sunda.
1: Samba Sunda.
0: Ja, inderdaad.
1: Het valt me op, Filip. Heel veel titels. Daar zit Sunda in.
0: Ja.
1: En Sunda is een soort...
0: muziekstijl, hè?
1: Muziekstijl. Ja. Maar vooral van de Soendanese regio.
0: Ah.
1: Ja. Het is niet Soedanese, maar Soendanese.
0: Soedanese. Ja. Zitten we in Afrika.
1: Zitten we de hoorn van Afrika, Soedan. Ja. Dus heel veel Sunda.
0: Ja.
1: Samba Sunda.
0: Ja.
1: Dit is... ik heb iets klaarstaan, Filip. Dat is gamelan muziek vermengd met jazz.
0: Jazz.
1: Ja. Begint rustig.
0: Ja.
1: En dan komt een jazz los.
0: Oké.
1: Okay. Gaan we luisteren.
0: Ja.
1: Cross-cultural confusion noemt men dat.
0: Ah ja. Ik heb ook... Ik zal mijn cross-cultural confusion brengen.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Komen ze uit Indonesië?
1: Ja, jawel. Het is, de jazz komt van Tony Scott en de gamelan komt van die Indonesian All-Stars.
0: Het is eigenlijk een combo van, inderdaad. Ja. Zoals zag je soms Afrikaanse muzikanten met Amerikaanse jazzmuzikanten dan samen iets doen.
1: Ja. Djanger Bali noemt het nummer. Ja. Komt ook uit zo'n LP'tje van onze vriend.
0: Ja. In Yogyakarta heb ik dat platenwinkeltje bezocht waar ik een paar cd'tjes gekocht heb. Onder andere dit had hij mij voorgesteld. Ik zei van ja, het mag zo wat van alles zijn. Door elkaar, wat jazz en zo. En hij kwam af met deze Topati Ethnomission.
1: Ethnomission
0: Topati. Oh, ja. En ik ken het niet. Ik heb het opgezocht. Je vindt het ook niet op Discogs terug. Het is een Indonesische muzikant die dus zijn elektrische gitaar, maar dan elektrische gitaar, jazz gitaar dan vermengt met typische klingel-klangel.
1: Ethno.
0: Ethno, ja.

0: Alle clichés zitten erin, hè.
1: Ja, maar is dat dan goed? Nee. Nee. Maar ja, je koopt dat om... Ja, ten eerste, het kost niet veel geld.
2: Nee.
1: Je steunt de lokale economie.
2: Sabam.
1: In Yogyakarta.
2: Sabam.
1: Ja, en ja, je hebt dus iets anders gekocht in Indonesië dan alleen maar gamelan muziek.
2: Ja, ja, ja, klopt.
1: Barong van, hoe heet het nou? Tohpati Ethnomission. Ja. Ja.
2: Toen jij in Indonesië zat, had ik de eerste aflevering, toen ik hier alleen zat, 20 minuten muziek uit Indonesië gebracht.
1: Ja.
2: Daar ga ik zelfs nog wel een stukje van draaien.
1: Ja, want ik heb dat niet gehoord.
2: Je hebt het niet gehoord? Nee. Nee. Ik heb iets, nog iets, uiteraard Indonesië, maar zeer snel. Zeer snel.
1: Ja.
2: Ja. Je hoort het al.
1: Ja.

0: Weet je waar ik me nu aan denk? Aan, jij hebt die ook, Mali in C.
1: Ja.
0: Eigenlijk zou je perfect met een gamelanorkest ook een in C van Terry Riley kunnen maken.
1: Ja,
0: ik denk dat dat best inderdaad. Zou dat niet bestaan? Zou er niet ooit een gamelanorkest geweest zijn dat zei, we gaan in C van Terry Riley eens brengen?
1: Dat is uw zetpil.
0: Ja, dat zou ik wel... Nu, omdat... ik hoor tok en dan denk ik van...
1: Ik dacht eerder aan... ik heb het je verteld, hè, aan de Indonesische gabbermuziek.
0: Ja, maar ik zie die matten nog niet. Ja, nee.
1: Ah, ik heb toch de snelheid. De snelheid. Dit is Showa Rangoon, maar verder zegt mij dat niks natuurlijk. Snel.
0: Ja.
1: Snel gaan we wel.
0: Ik ga terug naar de winkel in Yogyakarta.
1: Ja.
0: En daar heb ik deze gekocht, de Panturas. En dan weet je hoe cumbia in het Indonesisch klinkt. Ja.

0: Zou je het weten als je dit nu speelt, dat dit uit Indonesië
1: nee.
0: komt?
1: Nee,
0: je hoort het eigenlijk ook niet. Ze zingen wel in het Indonesisch, maar...
1: absoluut niet.
0: Ze heten de Panturas.
1: Panturas.
0: En zij brengen een soort van surfmuziek.
1: Ja.
0: Surfmuziek. En dit is een cd'tje van 2 jaar geleden. Galura Tropicalia. Ik denk dat...
1: Dat heb je hier gekocht? Of kinder?
0: Nee, ik heb het daar gekocht. Dus ik weet zelfs niet of dat hier te verkrijgen is.
1: Okay.
0: Dus, echt, het is effectief een Indonesische groep.
1: En een officiële uitgave?
0: Ja, mooie uitgave.
1: Ja, goed. Yogyakarta, zei je?
0: Ja.
1: Oké, dit komt ook uit Yogyakarta.
0: Ja, de mensen komen uit Yogyakarta.
1: Ja. En ze wonen er ook.
0: Ja. Nee, ik heb gewoon de muziek gekocht in Yogyakarta.

0: liedje over Jezus.
1: Het zou kunnen, hè. Maar we weten het niet wat dat ze zingen. Hè.
2: Maar ik vind het, het liedje wordt voor mij beter en beter. Ja. Ik vind het echt wel heel goed. Maar dat komt van deze groepje straks nog iets ongelooflijk goeds. Dat ga je wel herkennen, denk ik.
1: Ben benieuwd. Ja, ja. Maar van Jezus gaan we naar de andere. Want, Nee, want Indonesië is toch het grootste land, of toch het grootste aantal inwoners die moslim zijn. Ja. Maar die zijn daar toch niet zo extremistisch als, als elders in de wereld. Ja, ja. Hè? En bewijzen daarvan dit liedje, en dat heet Koran dan Koran. Ja. U weet, dat was het onze vriend... van Talking Heads, David Byrne, hè, ja. die daar toch ook een probleempje had toen hij zong over Koran. Hè.
2: My Life in the Bush of Ghosts.
1: Ja, en dat nummer mocht dan niet uitkomen, of dan hebben ze een nieuwe druk gemaakt waar dat nummer werd
2: Brian
1: afgehaald. Hè, met Brian Eno en David Byrne. Ja. Maar dus dit liedje gaat dus wel over Koran, Koran dan Koran, maar het is wel gezongen door moslims, denk ik.
2: Ja, Indonesië.

0: op een interessante CD op Smithsonian Folkways. Ah, ja. En die hebben ook zo af en toe platen die ze uitbrachten met ofwel field recordings, of in dit geval zijn het opnames van cassettes en zo, die uit Indonesië komen.
1: Dat is in, hè? Cassettes digitaliseren?
0: Ah, ja, ik dacht gewoon cassettes.
1: Ook. Maar digitaliseren van tapes, zoals in Afrika. Ja. Dus, kom in. Atakak bijvoorbeeld is er eentje van.
0: Ja, inderdaad. En dan op vinyl brengen. Hè.
1: Ja, ja, klopt.
0: En heb je dat gedigitaliseerd om op vinyl te persen.
1: Ja. Smithsonian's Folkways. Ja, hebben we wel wat uitgebracht.
0: Ja, is zeer interessant. Ik heb daar... je weet, ik ben een fan van Frank Zappa. Ja. En die had een synthesizer die hij gebruikte. Dat type van synthesizer, er bestaat een heel reeks op Smithsonian Folkways over die synthesizer. Ja. Die heb ik dan ooit gekocht. Heel veel geld voor gegeven, maar moeite.
1: Nog eentje?
0: Jazeker.
1: Eentje. Dus straks hadden we het over... jij had het over Samba Sunda.
0: Ja, en dat is dat groepje waar jij de CD van hebt.
1: Rajuana's Cry. Samba Sunda. Niks met Brazilië te maken heeft.

0: Goed getimed.
1: Ja, het is kwart voor. Het was deze week weer 15% korting bij onze favoriete online winkel. En ik heb daar dan wat cd'tjes besteld. Waaronder ook die Samba Sunda.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, toevallig.
0: Dezelfde?
1: Dezelfde, ja.
0: Ah, nee, want ik zoek eigenlijk nog een ander nummer van Samba Sunda van een jaar 12, 13, 14 geleden, denk ik. Ik moet het eens vragen. Thuis opzoeken, terug opzoeken.
1: Ja.
0: En af en toe check ik wel eens op dat...
1: Ja.
0: Die site, maar ik zie hem niet.
1: Ja. Nee, deze had ik toevallig gezien, omdat die dan ook op die rough guide stond.
0: Deze heb ik al een jaar of 5, 6.
1: Ja, dat is al een oudere uitgave.
0: Uitgave, ja, inderdaad.
1: Aankoop van de week is eigenlijk een aankoop van Indonesië, in Yogyakarta. Die winkel is een zeer mooie uitgave.
0: Absoluut.
1: Van Disco Ria. En het LP'tje in CD'tje heet Intonesia. Het is eigenlijk blijkbaar in Indonesië is er een revival van de disco. En ik denk dat dat wel klopt, niet dat ik het daar gehoord heb, maar ik had begin dit jaar ook een cd'tje tegengekomen dat ik ook bij heb. Ik zal straks er iets uitspelen. En dat is ook allemaal soul en disco uit de periode 78 tot ergens 1990 of zo. En dat is dus allemaal zo van die... Ja, soft disco en zo. Is dat goed? Nee, maar als dat dan zo uitkomt en je ziet dat dat een heel mooie uitgave is, het is echt een heel mooie uitgave, dat kost dan, ik denk, 4-5 euro.
0: Ja.
1: Ja, dat laten voor die prijs niet liggen. En dan nemen ze dat mee naar huis. Ik heb dat niet kunnen beluisteren. Hè. Dus ik zei gewoon tegen die mens van, ja, ik wil zo wat disco en funk, jaren 70. Maar hij had dat niet. En dit is echt een nieuwe release. Ik denk dat het nog maar een maand of twee oud is. Op een label genaamd, kan eens kijken, Orange Cliff Records. Suara Disco en Orange Cliff Records. En ik heb het nummer gekozen met een doorslagje naar, of een verwijzing naar Barry White.
0: Ja.
1: Je zult dat direct herkennen, die intro. Maar
0: even toch zeggen, Filip, de mensen die graag de hoes willen zien...
1: Ja.
0: Je
1: kan op onze Facebookpagina kijken.
0: Echt heel mooi.
1: Ja, Discoria.
0: Ik zou het ook kopen.
1: Intonesia, ja, vooral voor die prijs. Ja, en ik denk dat het ook op vinyl te krijgen is. Het is ook te verkrijgen, je kan het ook kopen, maar dan koop je het dus in Indonesië. Mm-hmm. En dan zijn de kosten voor verzending vrij...
0: Ja.
1: Dus ga gewoon naar daar met vliegtuig en kop dat in.
0: Had nu eens een versie had er nu eens eentje meegebracht voor mij. Hè?
1: Ja, maar vinyl meenemen, dat zou ik zo precies niet zitten.
0: Wat voor
1: Maar je kunt nu
0: World
1: genieten.
0: Worldwide Groove is altijd in.
1: Ja, voilà. Hier is de Worldwide Disco Groove. Barry White meets Indonesia.

0: Ja, als wat samba bij.
1: Verschrikkelijk, hè?
2: Ja, ja. Maar toch,
1: niet kopen voor mij.
2: Niet kopen.
1: Maar je koopt dat gewoon omdat die... Het is echt een heel mooie uitgave.
2: Ja, absoluut,
1: er zitten twee stickers bij. Ja. Het label is mooi.
2: Ja. Dus ja, dat gekoopt verzorgd.
1: Ja, je koopt dat gewoon als vakantieherinnering. Maar niet direct omwille van de muziek.
2: Nee.
1: Wat dat het exotisch maakt, is vooral de taal. Hè? Dus,
2: ja.
1: Maar al de rest is alle doorslagsjes. Is er, hè? Zo, dit. Ah, ja.
2: Nee.
1: Nee. Ja,
2: kitchen,
1: dus,
2: kitchen.
1: Ja, ik ga straks misschien toch nog een nummerje eruit spelen.
2: Ik weet al welk.
1: Ja?
2: Denk het, ja, met een doorslagsje.
1: Ah, nee, dat was nog iets anders. Dat moet ik nog straks opzoeken.
2: Ik vind mijn hoes ook wel mooi.
1: Ja.
2: Ook
1: ja,
2: mooi, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: Het is Braziliaans.
1: Het is Braziliaans. En ik heb gezien dat je mij zijde A... Lado A,
2: ja.
1: Nummer 3 hebt gegeven. En op Lado B, nummer 2, zingt doet Tom Zee mee.
2: Tom Zee, ja. Maar er is nog iemand die hier meedoet, hoor. Wacht even. Nog een bekende. Arthur Lindsay.
1: Ja.
2: Tom Zee. Dit is Samba Meets Dub, zo noemen ze zich. Of zo wordt de LP omschreven.
1: Ja.
2: Het is een Braziliaan uit Bahia. Lucas Santana met een dubbele T. De T van Santana.
1: Ik denk dat ik daar iets van heb thuis.
2: Ja, zo
1: denk
2: ik.
1: Zeg me iets. Ja.
2: Ik heb die LP gekocht een week of 3 geleden toen ik in Arnhem was. En er is daar een platenwinkeltje dat je ook bent geweest.
1: Is dat Waaghals? Waaghals.
2: Waaghals, ja. En het,
1: Waaghals, denk ik.
2: Ja. Ja. Die brengen ook vinyl uit.
1: Ah, ja.
2: En heel bizar, ik had over een week of 6 een singeltje besteld. Een, noem het, Palenque Music uit Colombia, met de invloed van Soukous. En dat singeltje hing daar in de winkel een keer of 8, 9, 10 uit. En ik zeg, ja, dat singeltje daar, dat heb ik ook thuis liggen. Ja, zegt hem, dat is iets dat wij hebben uitgebracht.
1: Oké. Okay.
2: Dus die brengen ook dingen eens uit. Ja. En daar heb ik deze Lucas Santana gekocht. Omwille van de Dub Meets Samba. En ook de hoes vond ik wel mooi. En eigenlijk is het een heel goede LP. Ja, ga je ook wel goed vinden, denk ik.
1: Denk het wel.
2: Lucas Santana.
1: Onthouden.
2: Seleção Natural.

0: Voilà. Lucas Santana.
1: En Seleção Natural.
0: Natural. En hoe noem je dat? Doorslagje in het begin.
1: Ja.
0: Dat leek mij iets van de Two Life Crew te zijn. Ah. We want some pussy.
1: Ah. Ja, zou kunnen.
0: Denk het wel, ja. Ja. Thuis is goed op zoek. Ja. Mm-hmm.
1: De cover van de week.
0: Ik ben eens curieus.
1: Ja, ik ben gaan opzoeken. Half in Indonesië. Ik heb een vrouw gevonden die geboren is in Indonesië. Iedereen kent ze.
0: Ah, ja, ja. Is het een Nederlandse?
1: Het is een Nederlandse.
0: Ja, ja, ja. Wietke van Dort?
1: Nee, Wietke van Dort niet. Ah. Die is ook geboren in een Jappenkamp, denk ik ook. Okay. Hè. Dus die Jappenkampen in Indonesië, dat was toen Japan Indonesië bezette. En dan moesten de Hollanders in de Jappenkampen moesten daar. Ja. Interneringskampen eigenlijk. Hè. Ja. En een van die vrouwen of Nederlandse zangeressen die vandaar kwam, dat was Anneke Greunlo. Brandend zand.
0: Brandend zand. Ja, ja, ja, ja. Was dat niet meer een man? Een duo?
1: Nee, ik denk dat dat solo was. Ja, okay. Ja. Die is dan naar Nederland gekomen. Denk, ben jij iets aan het doen?
0: Nee, ja, okay. Ik ben braaf.
1: Okay. Uw oorapparaat of zo? Nee.
0: Ah, jawel, jawel. Dus ik moet bewegen volgens mijn horloge.
1: Ah, okay,
0: ik moet bewegen.
1: Het bewegingsapparaat. Zij heeft dus covertjes ook gezongen. Ik heb er eentje gekozen.
0: Mm-hmm.
1: Speciaal voor de cover van de week. Dit is Anneke Greunlo.

0: Dadoo Run Run van Anneke Groenlo.
1: Ja. Ja. Ik had bij de vorige uitzending van Zentraal had ik dus een cover uit Indonesië meegebracht, omdat je dus je reisverhaal deed.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet terug doen. Hè.
0: Nee. Ik weet niet meer welke cover het was.
1: Ik weet het wel, maar ik ben het kwijt. Ja. Ik heb hem bij trouwens. Ik heb hem bij.
0: Okay.
1: Maar ik heb voor totaal iets anders gekozen, Filip. Ja. Iets uit de Caraïbe.
0: Ja, Trinidad zie ik staan.
1: Trinidad, en dan denk je aan de gamelan. Nee. Een steel drum.
0: Een steelpan.
1: Een steelpan.
0: Ja.
1: Een stalen pan.
0: Een stalen pan, ja.
1: Ik ga het wel kennen, denk ik. Wel een leukert.
0: Ja. De Hatters.
1: De Hatters.
0: Ah. Ik ken het al, denk ik.
1: Ja, ik ook.

0: Ja, het veet uit.
1: Ah, ja.
0: Ja, ik heb niks gedaan.
1: Nee, ik zag dat de knop is.
0: Ja,
1: Same.
0: Ja, van Shirley & Company.
1: Shirley & Company.
0: Ik heb die
1: 1974.
0: Ja, ik heb die plaat op cd. En er staat dan ook een cry op. En dat lijkt heel erg op Same.
1: Ja, ja. Parodie.
0: Nee, dus het is van Shirley & Company zelf.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja, ik heb het hier van de Hatters. The Pan Champs of the World in 1975. Trinidad in Tobago.
0: Ketelmuziek. Ketelmuziek. Van de ketelmuziek van Indonesië naar die van Trinidad. Terug naar Indonesië. En ik heb dat cd'tje bij, waarvan ik zei, de revival van de disco en soul. Mm-hmm. En dan op dat cd'tje staat deze van Danny Malik. En de drum, er is iets met de drum. Je moet eens goed luisteren.
1: Tabak.

0: Het is geen Blue Monday.
1: Nee.
0: Het is Blue Sunday.
1: Ja, ja.
0: Jakarta Kasmaran van Danny Malik. Ja, het is heel duidelijk waar hij die drum vandaan heeft. Hè.
1: Ja. Amai, hij misbruikt hem veel.
0: Ja, het is heel de tijd zit hem eronder.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Oké, jij gaat naar iets ouds.
1: Heel ouds, ja. Ik denk kwalitatief ook. Of kwaliteit, heel, heel matig tot slecht, denk ik. Maar het is, je kent hem, Filip. En het is Benjamin Sweep.
0: Ah, ja.
1: Je kent hem als je straks ziet wie het is. Maar hier zingt hij in Nederland en ik denk op 45. Nee, 33 toch, ja. En als je goed luistert, zingt hij in het Nederlands.
0: Ja, ja. Dan heb ik, ik ga Smit direct hierna over op de Smithsonian Folkways.
1: Oké, okay. Ja. Ja, maar goed luisteren.
0: Ja.

0: een beetje eerbied voor jouw grijze haren.
1: Ja. Zie de man.
0: Ja.
1: Gert en Hermien.
0: Ja. Dus wie is...
1: Benjamin Sueb.
0: Ja, wie... En van waar zou ik hem kennen?
1: Ah, ik had zelfs. Eigenlijk is het makkelijk.
0: Ja. Ja. Nee, ik weet al van waar. Ja, ja. Van de Blue Diamonds, was het niet?
1: Nee.
0: Shit. Ook afkomstig van...
1: Je was toch een zap af?

0: makan rasanya kenyang.
1: Ik denk dat ze dat soort van muziek kronkong noemden.
2: Ja, ja. Kronkong, inderdaad. Ja. Ja. Dat is typisch Surinaams dan, denk ik.
1: Ja, ja.
2: En hij
1: ja.
2: is Surinamer, denk ik.
1: Ah, ja, voilà.
2: Of en, nee, nee, hij is Indonesiër.
1: Indonesiër, maar dus... Want ik heb nu iets bij dat dus ook op die compilatie staat op de Amerikaanse Smithsonian Folkways. Mm-hmm. En dat is dit. Ja. Het zou zo uit Hawaii kunnen komen, maar het komt uit Indonesië.

0: Ja.
1: Dus naar jou verlangt mijn hart. Zouden de Amerikanen weten dat ze in het Nederlands? Ik denk het wel. Hè? Denk het wel. Het staat er ook in het Nederlands op de plaat. Ja.
2: Ook oud.
1: En ook een oude opname uit de jaren 50 of zo, denk ik misschien. Ja. Of jaren 60 misschien zou kunnen.
2: Ja, mijn was jaren 60, 1960. Ja. Benjamin Sweep. En dan hebben we deze.
1: Ja, Benjamin Sweep, je had hem ooit al eens meegebracht. Ja. En toen zei ik van, ik ken die lach van ergens. Ja, ja. En dat was van de funky Kronong.
2: Is dat niet James Brown?
1: Oh, ja. Oh.

0: We gaan naar de beste plaats van Indonesië.
1: Bij u?
0: Rolling Stone Indonesië. Die hebben gezegd dat dit wat ik nu heb klaarstaan, dat is de tweede beste plaats aller tijden uit Indonesië.
1: Ja. Dan draai ik ze met de beste.
0: Ja. Guru Gypsy. Guru Gypsy, dat is een plaat die uitkwam in 76. Mm-hmm. En dat is zo van die rock à la ja, Pink Floyd. Hè. Dus dat klinkt dan zo. Hè. Dus wat arty-farty, wat lange gitaarsolo's, orgelsolo's en zo.
1: Ja.
0: Hè. En de zoon van Sukarno ooit nog president geweest van Indonesië, die speelde daarin mee. In dat groepje.
1: Was dat niet zo hard ook?
0: Nee, ja, Sukarno ook.
1: Oh, Sukarno,
0: ja, ja,
1: okay,
0: Sukarno, ja. Ja, ja, ja. En dan krijg je dus dit soort van muziek. Hè?
1: Ja, ja.
0: Kun je voorstellen. Ja.

0: Dus die plaat is uitgekomen in 1976. En naar aanleiding van het 50-jarig jubileum, dus, want dat is nu 50 jaar geleden, hebben ze dus die plaat heruitgebracht op cd. Mm-hmm. En ik was er toevallig op het moment dat die heruitgebracht werd. En dan heb ik die dus gekocht. Het was de dure plaat. Hè? Ja. Dus alle cd'tjes kostten daar 4-5 euro. Ja. En deze was direct nog, of was 12 of 13 euro, wat nog heel goed meevalt. Hè?
1: Ja.
0: Maar het wordt wel in het Indonesisch gezongen, denk ik. Trouwens, niet zo een bijster goede herwerkte versie. Het klinkt niet echt heel vol. Nee. Maar je zou dan denken van, waarom is dat dan interessant? Wel, omdat zij toch ook in hun art rock hun klingelklangel brachten.
1: Ah.
0: Dus op de B-zijde staat een nummer. En dat nummer ga ik dan een stukje van spelen.
1: Okay.
0: Dat heet Sekar Ginotan. En dat is wel goed. Allee. Maar je hoort wel, de opnamekwaliteit niet echt top is, maar het is atypische klingelklangelmuziek door Guru Gypsy.

0: Mocht Pink Floyd uit Indonesië komen, dan zouden ze dus zo klinken. Guru Gypsy.
1: Ja. Ja. Eigenlijk geweldig goed gekozen, Filip, want ik heb misschien nu wel het cd'tje van 2017 klaargezet. Dus voor mij een van de betere cd's die toen zijn uitgebracht. En je gaat dat kennen, denk ik. Dit is echt toepasselijk. Of naadloos past dat op deze

0: Een aankoop van 2017 voor u?
1: Ja. Aangekocht in... Ook... Ja. Nee, wacht even. Is uitgekomen in 2017 en ik denk released in 2023 of zo. Was ooit met mijn inziens aankoop van de week.
0: Ik kan het me niet herinneren, maar het klinkt wel goed.
1: Ja. Het is heel goed.
0: Ja, ik heb voor mensen die zich afvroegen wat het geroep ertussen was, dat waren hanengevechten. Hanengevechten die zijn daar populair. Ik heb ze niet gezien, maar ik heb wel de hanen gezien die ze apart houden.
1: Ja, op iets.
0: Ja, en dan nadien worden die dan gebruikt voor de hanengevechten. Ja. Ik heb ook iets gekocht vorig jaar of twee jaar geleden. Ik denk vorig jaar. Evan Zipporin. Dat is eigenlijk een gitarist, maar die ook iets gedaan heeft met gamelan.
1: Mm.
0: En dat is vorig jaar, of al langer geleden ook verschenen, maar ik denk dat ik het dus vorig jaar gekocht heb.
1: Ja.
0: En ik vind het ook wel heel goed.
1: Ja.
0: Beetje, ik kan niet zeggen dat het gelijkaardig is, maar het was in Zetpil heb ik het gespeeld.
1: Mm.

0: Sommigen noemen het ketelmuziek.
1: Maar ja. Ik kan er wel aan.
2: Zijn wij eens niet gaan kijken, ergens in Antwerpen, naar een gamma?
1: Ja, in het kerkske. Ja. Maar was dat Filipijnse gamelan?
2: Nee,
1: of was dat Balinese?
2: Ja, zoiets. Okay. Ja, of Thais?
1: Nee, het was niet Thais. De Pool was erbij. Ja,
2: ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Dat was een heel tof optreden. Ja. Ja, ja.
2: Klein maar knus.
1: Ja.
2: Sumatra, Filip.
1: Sumatra, ja.
2: Een van de 5 grootste eilanden ter wereld.
1: Ja.
2: Geweldig goede LP.
1: Ja.
2: Op Sublime Frequencies.
1: Ja. Deze. Ja. Mensen met te veel geld.

0: Geïnspireerd door
1: de Beatles of zo.
0: Led Zeppelin.
1: Ook, Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin. Ja. Ook een beetje door de Beatles en een beetje door de Rolling Stones.
1: Ja, daar zit van alles in.
0: Ja, de Panjaitan Brothers noemen ze. From Indonesia.
1: Ja.
0: Panjaitan Band. Kortom, Pampers.
1: Ja.
0: Hi.
1: Detti Kurnia. Ook te vinden op Rough Guide into Indonesia.
0: Mm.

0: denk dat straks om 2 uur de mensen geen gamelan meer kunnen horen.
1: Of eten.
0: Ja.
1: Dat is geen eten, hè?
0: Nee, je kunt daar wel uit eten.
1: Wow.
0: Ja.
1: Rock and roll, Philippe.
0: Rock and roll uit Java.
1: Java. Ja.

0: Ken je, ja, uiteraard ken je dat, maar ik kan niet op de naam komen. Het Nederlands-Turkse gezelschap, die al een paar platen hebben uitgebracht.
1: Ja.
0: Ik kan niet op de naam komen.
1: Gün? Anton Gün?
0: Altin Gün, ja. Wel, dit is iets gelijkaardigs, dus ook Nederlands, Indonesisch, Nusantara beat.
1: Ja.
0: En ik denk zelfs ook op glitterbeat.
1: Hmm. Ja, ja, ja.
0: Heb ik,
1: Indo-rock hebben we het 2 weken geleden nog over gehad, dacht ik. Hè? Indo-rock.
0: Ja?
1: Daarnet. Je had een cd'tje gekocht met Indo-rock.
0: Ja.
1: En dat is rock uit Indonesië, maar van Nederlanders.
0: Ah, ja. Dat was toen heel populair, hè? Ja, in de jaren 60. Ja. Al die gitaargroepjes à la Blue Diamonds en zo. Dat waren dan de poppy ones. Hè?
1: Ja.
0: Maar er waren heel veel van dat soort groepjes.
1: Inderdaad. Dit ook. Het is geen groepje, het is een zangeres.
0: Een
1: gerenommeerde zangeres in Indonesië. Upit Sarimana. Een geweldig goede LP.

0: Dus ook gekocht in Yogyakarta.
1: Op hetzelfde label, dezelfde afwerking als de aankoop van de week. Dus
2: Orange,
1: op,
2: Cliff.
1: Orange Cliff Records, met ook een heel mooie uitgave.
2: Ja.
1: En het groepje heet, ik weet niet hoe je het uitspreekt, het is L-A-I-R, dus Lair of Lair. Dat ik dus niet weet.
2: Nee.
1: Omdat ik weet, air is air, is water in het Indonesisch. Maar,
2: ook lucht?
1: Air is water.
2: Is lucht in het Engels?
1: In het Engels wel, maar in het Indonesisch.
2: Jij spreekt vlot Indonesisch.
1: Nee, eigenlijk niet. Een paar woorden heb ik onthouden.
2: Lombok.
1: Ja.
2: Kafila Nights,
0: Philip.
1: Kafila Nights.
2: Ja.
1: Variations from 60s Indonesia.
2: Ja. Leuk.

0: Wat ik niet gehoord heb en niet gevonden heb, is reggae in Indonesië.
1: Ik heb wel iets gevonden dat dan omschreven wordt als gamelan, disco en reggae op één plaat.
0: Ja, en stond daar dan iets op dat leek op reggae?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Dus ja, dan gaan we niet kunnen eindigen met reggae. Nee. En dan moet je het maar stellen met 1 uur.
1: Ja.
0: Hierna.
1: Ja.
0: Dat was het voor vandaag.
1: Oh ja.
0: Hebben we,
1: je hebt nog wel iets.
0: Twee uur Indonesische muziek. En we gaan er ook uit met Indonesische muziek. Hè.
1: Vanavond zit Pil.
0: Nee, dat was vorige week.
1: Ah ja, dat komt.
0: Ja. Dus volgende week zijn we terug met
1: vanavond, koers.
0: Een nieuwe centro.
1: Ja.
0: Koers. Inderdaad.
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Ja.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base. Deze week zonder Willy Wacky, maar met Dubwave in de plek. Ik was gevraagd om hier te komen spelen, was door mijn platenkast aan het graven en was op zoek naar een specifieke remix. En kwam eigenlijk tot besef dat ik nogal veel remixen van nummers heb staan. Dus ik dacht, ah, dan spelen we misschien eens een uur lang remixen. Dus vandaag enkel remixen. We steken hier in één keer van wal met Crucial Alfonso's remix van Fikir Amlak. De originele is op Akashic Records uitgekomen. Dus we steken van wal met eigen bodem. Here we go.

Origineel van Hugh Mondell, Time Has Come, vastgepakt door Conviction Sound. En die hebben er dit van gemaakt. Ik denk enkel de vocal is overgebleven. Al de rest eronder is bijgebouwd. Als volgende gaan we een Haspar spelen. We gaan die straks nog eens tegenkomen. Maar deze keer spelen we Dub Away. Dat is origineel Junior Biles. Kunnen het er even bijpakken op Channel 1 in 1975 op het nummer Fade Away. Here we go!

Slave Driver. Ja, van dit nummer bestaan meer versies dan ik kan tellen, eerlijk toegegeven. In dit geval was het de King Alpha remix uit 2024. Die heeft daarvoor de Prince Jammo versie van 2014 vastgepakt en daar de vocal van gebruikt. We gaan ineens door met Gregory Isaacs' Bush Ganja in de Alpha en Omega remix. Let's go!

Alpha en Omega samen met Gregory Isaacs, Bush Ganja en Oh What A Dub erachteraan. Omdat ik persoonlijk van het principe ben bij Gregory Isaacs, eentje is geentje, ga ik er nog één achteraan draaien. We gaan Haspar nog eens los laten gaan op Rumors van Gregory Isaacs. Here we go!

Subura met Sata Dub. Origineel de Abyssinians met het Sata Masagana, opgenomen bij Studio One. 1969 en we spelen dat gewoon nog altijd in versies in 2026. Ik hou van deze muziek. We gaan ineens door met een OBF-remix die hebben ooit samen met Horace Andy Cuscus nog eens aangepakt. En daar is het volgende uitgekomen.

U had hem waarschijnlijk al herkend, Murderer van Barrington Levy, natuurlijk origineel. Dit was een Conviction Sound remix, we waren die er straks ook al eens tegengekomen. Ook hier hebben ze op gewerkt. We luisterden naar de dubcut in één keer, we hebben de vocal overgeslagen. We gaan door met een Marley remix, ik moest er toch één insteken. En ik heb gekozen voor de Dub Invasion Records Exodus remix, recent uitgekomen. En ja, ik vind hem waanzinnig.

Me Have a Little Sound, origineel ja, de King Kong vocal. U had hem misschien herkend op de Gussie P Records, 1998 uitgekomen. Nee, sorry, 89, niet 98, maar 1989 is het uitgekozen. De remix was van Stepwiser. Daarmee komen we aan het einde voor deze week. We hebben er nog eentje om mee af te sluiten. Dat is een Imperial Sound Army. Die hebben Requiem, ja, die Requiem, vastgepakt en geremixed.

En daarmee zijn we aan het einde van Back to Base voor deze week. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week is Willy Wack hier terug bij. U ziet mij terug op 18 oktober normaal gezien. Dat is de dag na ons eigen feestje in Plein Magazijn. Dus het zal een iets rustigere Roetsiers-set worden. Maar als je meer wilt van wat je vandaag hebt gehoord, volg ons op socials. Dubwave Sound in Antwerpen. Je kunt ons wel vinden. Wij zijn te vinden op Facebook en op Instagram. Laat zeker ook weten wat je van dit programma vond. En u krijgt van mij als afsluiter nog de Requiem dub van Paolo Baldini.

Hallo beste luisteraars van Radio Centraal. Hier is de volgende trashcode voor jullie. Elke om de twee weken. Van 3 uur tot 4:30 uur.

deze trashkot was het ik, Jook, Kaimo. Ik ga een beetje naar Bruxelles. Bij QO2 is er een residentie die ik aan het doen ben. En 17 oktober doe ik een presentatie, dus allemaal welkom daar ook. En Sjoerd Leijten is in Den Haag ook een residentie aan het doen bij onze vriendjes van III. Heel benieuwd ook wat dat Sjoerd van ons atelier Toi Toi Droom aan het maken is. Een klein beetje reclame voor onze collegaatjes. En Willem Sjoerd is volop in Bruxelles aan het wezen. En volgende keer is hij er misschien wel zeker weer bij. Tot binnen 2 weken. Misschien zeg ik nog iets, maar misschien spelen we nog een klein beetje. En dan is het Bygone Days.

instrumenten die gespeeld zijn tijdens de radio-uitzending zijn een white noise generator, waar dat je alle kleurtjes kunt bewegen. Dat ander soort van kleur noise toevoegt. En Judith Butler heeft afgespeeld een opname van vorig jaar in de Signal Single in Antwerpen. Dan Poem Symphonique for 39 Internet Metronooms, een eigen werk te vinden op het internet. Allemaal metronooms die je kan samen bespelen en die het internet bespelen. En dan een beetje delay van de radio, lady.

Good evening, welkom bij Bygone Days. Ik heb een trouwfeest achter de rug vannacht. Ik ben nog een beetje groggy, dus ik ben blij dat de vogeltjes fluiten en dat het goed weer is en dat ik wat muziekjes mag draaien voor jullie. We beginnen met de klassieker van Mez Mezro en Sydney Bechet en hun quintet. Dit is Groovin' the Minor.

Kidori's Creole Jazz Band en een versie van St. James Infirmary. En dit is Jungle Obsession uit de gelijknamige plaat van Nino Nardini en Roger.

Dat was Fortune Teller van The Empress. En dit is City Jungle van Beautiful Days. Wacht ze. Yes. Vanaf het begin, want dat was eigenlijk aan het lopen. Dus ik heb even terug naar het begin gezet. Moet juist zijn, hè.

Dat is The Trip van Donovan, maar het zou beter The Skip genoemd worden, want het skipt langs alle kanten, dat plotje. Dus ik ga het skippen. We gaan gewoon door naar de volgende. Dit is Time of the Season. Dan niet van de Zombies, maar van de band The Time. T-H-Y-M-E. Time, zoals het plantje.

The Cramps met a wonder of met hardworking man. En hier is Zimbo nog eens. Zimbo met Wonder der Microelektronik. Zo was het natuurlijk. Het is lang geleden deze. Toch zeker een paar maanden.

Für immer 16 van Stereo Total was dat. En daarvoor een soort van Radio Centraal boterham. Tussen twee Throbbing Gristle boterhammen lag een plak Palace Brothers met Come a Little Dog. En dit zijn The Gorries uit Detroit met Drowning.

Phyllurus White was dat met Pulling the Bricks, hier op By One Days. Want daar luistert u naar op Radio Centraal 106.7 FM op deze zondagavond 27 september 2026 is het, als ik mij niet vergis. We gaan door met Winder K. Frog uit de plaat Out of the Frying Pan. Is dit zijn harpsichord shuffle? Oh yeah.

Blast Off van The Monks. En dit is The Fuzz van Grady Martin samen met zijn gitaar.

Daniel Johnston en Jad Fair was dat met, of waren dat met It's Spooky. Goed, waar gaan we mee voort? Ik had hier een plaatje klaarstaan van William Elliot Whitmore, maar ik ben het even aan het voorbeluisteren met de koptelefoon en het is eigenlijk toch niet waar ik zin in heb, maar ja, kijk, aangezien het al klaar ligt, zal ik het dan toch maar opzetten. Dit is een stukje Americana, dus Amerikaanse folk. Van William Elliot Whitmore.

William. Bill, ik mag Bill zeggen, hè. Bill, het is, je hebt talenten, hè. Je hebt een keigrave stem, maar mijn kater kan dat gewoon niet aan vandaag. Dus ik heb muziek nodig die mij een beetje opgewekt maakt, een beetje wakker maakt. Zoals deze Loud Love van een van de eerste platen van Soundgarden.

Loud Love van Soundgarden met de stem als een klok van Chris Cornell. Nog één nummer, denk ik, voor vanavond. Het is een lang nummer. Het is een klassieker en een jazzklassieker. Absoluut opgenomen op 21 oktober 1960. Ik lees het hier van de achterkant van de plaat af. Het is trouwens een plaat die ik al heel lang heb. Ik heb die als... als puber, ergens halverwege de jaren 90 nog gekocht, op een rommelmarkt in de Stadsfeestzaal op de Meer. Toen stond dat leeg en dan deed ze daar af en toe een rommelmarkt. Ik herinner mij nog, 96 denk ik dat dat was of zo. De plaat is niet in al te beste staat. Ik weet niet of dat aan mij ligt of dat dat al zo was toen ik ze kocht. Maar in ieder geval, dit is My Favorite Things van John Coltrane. Tot over 2 weken. Ik ga het meteen afkondigen. Of nee, niet tot over 2 weken, want dan zit ik in het buitenland en dan zal er waarschijnlijk geen bygone days zijn. Dus tot de volgende keer. Veel plezier met Waha's Beat.

0: Goedenavond, het is weer zondagavond, 18 uur en na het immer entertainende Bygone Days eindigen met John Coltrane is altijd fantastisch. Betekent dat dit het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. In deze uitzending breng ik hulde aan Daniel Henry Edward Thompson, geboren 4 april 1939 en hij in Genk gegaan 23 september 2025. Voor de niet-ingewijden stel ik de man even voor. Thompson werd op 4 april 1939 geboren in Teignmouth, Devon in Engeland. Hij werd vernoemd naar een lievelingslied van zijn ouders Danny Boy. Zijn vader, een mijnwerker, trad bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Royal Navy en kwam als bemanningslid van een onderzeeboot om het leven. Toen Thompson 6 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Londen. Hij groeide op in de arbeiderswijk Battersea. Tijdens zijn schooltijd leerde hij gitaar, mandoline, trompet en trombone spelen, voordat hij de contrabas als zijn vaste instrument koos. Zijn eerste professionele optreden vond plaats in een stripclub in Soho toen hij nog minderjarig was. Thompson werd opgeroepen voor de militaire dienst en verbleef 2 jaar in Penang in Maleisië, waar hij trombone speelde in de militaire kapel. Na zijn diensttijd in 1963 pakte hij het contrabasspelen weer op. In 1964 kocht hij voor £5, te betalen in termijnen van 5 shilling per week, een contrabas bij de speciaalzaak Foots in Brew Street, Soho, Londen. Dit instrument zou zijn hele carrière blijven gebruiken. Het instrument was bruin overgeschilderd, maar door slijtage kwam aan het licht dat het een originele en zeer waardevolle Franse Gambas was, gebouwd in 1865. Omdat het instrument uit het Victoriaanse tijdperk stamde, gaf hij het de naam Victoria. Thompson was veel in jazzclubs te vinden en werd een veelgevraagde sessiemuzikant. Zijn veelvuldige en veelzijdige studiowerk, vaak 3 sessies per dag, liep uiteen van samenwerkingen met Marion Faithfull tot het inspelen van de begintune van de Super Mario Nation TV-reeks Thunderbirds, gecreëerd door Gary en Sylvia Anderson, gefilmd door een productiebedrijf AP Films en gedistribueerd door AITC Entertainment.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

door Barry Gray of van Barry Gray, de Thunderbirds TV-series theme tune uit 1964. Tussen 1964 en 1967 maakte Danny Thompson 4 jaar lang uit van Alex's Corners Blues Incorporated, waar hij de plek innam van Jack Bruce, de latere bassist van Cream. Het nummer dat ik ga draaien, Long Black Train, komt uit het album Sky High van 1966.

Je hoort Marion Faithfull uit het album North Country Made uit 1966, het nummer Scarborough Fair. De Incredible String Band weken af van hun eerder traditioneel folkmateriaal op hun tweede album The 5000 Spirits of the Layers of the Onion van 1967, waarop ze Britse folk met Oosterse invloeden mengen in complexe psychedelische structuren. Het duo Robin Williamson en Mike Heron worden aangevuld met zangeres en percussioniste Licorice McKechnie, pianist John Hopkins, sitarspeler Nazir Jairas Boy en Danny Thompson. Dit is First Girl I Loved.

Tim Buckley live in Londen 1968 met Troubadour. Danny Thompson speelde op meerdere albums van de Schotse singer-songwriter Donovan. En op het album Parabet Juggle, naast het voltallige Jeff Beck Group, speelt hij de akoestische baspartijen. Het album dateert van 1968 en ik draai het nummer Where Is She?

Danny Thompson speelde bas op Congratulations, geschreven door Bill Martin en Phil Coulter en gezongen uiteraard door Cliff Richard. Het vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk tijdens het Eurovisie Songfestival van 1968 in Londen en eindigde op de tweede plaats achter de Spaanse inzetting La La La. Thompson maakte ook deel uit van de folk jazzgroep Pentangle tijdens de gehele eerste periode van de band. Van 1967 tot 1973 was dat. En hij speelde ook mee in enkele latere bezettingen en reunies. De oorspronkelijke bezetting bestond uit Jackie McShee, zang, John Renborn, zang en gitaar, Bert Jansch, zang en gitaar, Danny Thompson op contrabas en Terry Cox op drums. Het nummer Take Three Girls kwam uit een tv-reeks. En de reeks liep van 69 tot 71 met in de hoofdrollen de actrices Liza Goddard in de eerste reeks dan toch, Barra Grant en Angela Down. De serie volgt drie alleenstaande vrouwen terwijl ze in kamers wonen in de Londense wijk SW3. Het thema Light Flight werd ingespeeld door Pentangle en is te vinden als openingsnummer op Basket of Light.

Time Has Told Me uit de klassieke debuutalbum Five Leaves Left van de Engelse folkmuzikant Nick Drake. Opgenomen tussen 1968 en 1969 en in dat laatste jaar uitgebracht door Island Records. Tot de begeleidende muzikanten behoorden Richard en Danny Thompson, geen familie trouwens. De titel van het album verwijst naar de oude pakjes vloedjes van het merk Ritzla. Daarin zaten tegen het einde van het pakje een briefje met de tekst Only Five Leaves Left. Het album LA Turnaround uit 1974 van Pentangle-collega Bert Jansch heeft als bassist Klaus Voorman, maar Danny Thompson produceerde samen met Michael Nesmith. Thompson speelt wel bas op Birthday Blues van 1969 en daaruit draai ik A Woman Like You.

De gouden stem van de Welsche zangeres Mary Hopkin. Uit het album Earth Song Ocean Song van 1971 was dat There's Got To Be More. Thompson begeleidde Mary Hopkin ook op het Live at the Royal Festival Hall 1972, uitgebracht in 2005. Every Picture Tells a Story was het derde studioalbum van de Britse singer-songwriter Rod Stewart, uitgebracht op 28 mei 1971 door Mercury Records. Als begeleidende muzikanten op de sessies vinden we onder meer de voltallige Small Faces, Maggie Bell, Madeline Bell, Long Tom Baldry en Danny Thompson. We luisteren naar de Bob Dylan cover Tomorrow is Such a Long Time.

Danny Thompson werkte veel samen met John Martin en die treedt op het John en Beverly Martin album uit 1970, The Road to Ruin. Ook op de klassieker Bless the Weather, in minder dan een week in 1972 opgenomen, was Danny Thompson van de partij. Je hoorde het titelnummer. Het sessiewerk voor Magna Carta's derde album, Lord of the Ages, vond de groep Magna Carta dus teruggebracht tot twee muzikanten. Excuseer, ik heb een zware verkoudheid. Spreken wordt heel moeilijk vandaag. In ieder geval, de oprichters Chris Simpson en Glenn Stewart werden in die periode aangevuld door Stan Gordon. De productie van Ronnie Cox duwde het materiaal richting folk rock en pop. En dit is de opener, Wish It Was.

David Sylvian met The Ink in the Well uit zijn prachtig solo debuut Brilliant Trees van 1984. Thompson werd in de jaren 80 door steeds grotere artiesten gevraagd als sessiemuzikant. En zo werkte hij mee aan de Kate Bush albums The Dreaming uit 82, Hounds of Love 85 en in 2011 Director's Cut en 50 Words for Snow. Zoals gemeld door het tijdschrift Uncut, herinnerde Kate Bush zich, je werkte nooit alleen met Danny, je werkte ook met zijn contrabas die hij Victoria noemde. Die twee waren onafscheidelijk en samen vormden ze de meest fascinerende vertellers, aards en wild. Ik draai uit Hounds of Love het prachtige Watching You Without Me.

Lost Love uit album I'm Alright van 1985, je hoorde Lodom Wainwright III. Danny Thompson en Richard Thompson speelden mee en het werd ook geproduced door Richard Thompson. Danny Thompson maakte 6 soloalbums met daarop een mengeling van folk en jazz, country en wereldmuziek. De albums zijn Whatever uit 1987, Whatever Next uit 89, Elemental uit 90, Whatever's Best uit 95, Danny Thompson en Peter Knight ook 95 en tenslotte Connected in 2012. Uit Whatever draai ik het slotnummer Minor Escapade. De muzikanten zijn Danny Thompson op contrabas, Tony Roberts op tenor, alt en sopraan saxofoon en Northumbrian pipes, clarinet, flat, sopranino, wissel en Bernie Holland op gitaar en harp. Minor Escapade.

Richard en Danny Thompson uit hun gezamenlijk album Industry van 1997, het nummer Drifting Through the Days. U luistert naar Radio Centraal 106.7 FM, het programma Walhalla nog tot 20 uur met een All About That Bass special rond de Britse bassist Danny Thompson. Peter Gabriel begon in het voorjaar van 1995 aan het album Up te werken. Tijdens de in verschillende landen gemaakte opname, Frankrijk, Senegal en langs de Amazon River, begonnen ook de sessies voor het album OVO. Danny Thompson was van de partij bij de laatste sessies voor Up dan in Gabriel's Real World Studios. Uit Up draai ik No Way Out.

The Blind Boys of Alabama met Go Tell It on the Mountain, the traditional. Met gastzanger Tom Waits uit het gelijknamige album van 2003 was dat. Naast de albums die ze samen maakten, de vele studioalbums, dook Danny Thompson ook regelmatig op als bassist op de concerten van boezemvriend Richard Thompson. Zo ook op het livealbum Live from Austin, Texas uit 2005, waarop deze sterke versie van Ghost in the Wind staat.

Deva Primal, echte naam Jolanta Fries, is een Duitse zangeres die bekend staat om het introduceren van Sanskriet mantras in de mainstream. Je hoort het eerste deel van Om Purnam uit het album Dakshina uit 2005. Danny Thompson vormde een jazztrio met gitarist Alan Holdsworth en drummer John Stevens, waarmee hij het album Propensity opnam. Het materiaal dateert al van 1978, werd pas in 2009 uitgebracht. Om deze walhalle mee af te sluiten draai ik Jules Stone. Maar voor het zover is, ik zie dat ik nog enkele minuten over heb, ga ik nog een nummer draaien uit Whatever. Dit is Idle Monday.

Ja, ik moest even mijn keel schrapen. Zoals ik al zei, stevige verkoudheid. Walhalla zit er weer op. In programma 244 bekijk ik recentere experimentele muziek die ik ben tegengekomen op de site Bandcamp. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warretaal.

0: Goedenavond, lieve luisteraars en luisteraresjes. Het is vandaag zondag 27 september. Exacte klok slaagt 20 uur en een aantal seconden. En we hebben ook vandaag een gast in de studio. Goedenavond, David.
1: Goedenavond, Warren.
0: Alles in orde met u?
1: Ja, aangenaam om hier te zijn.
0: Ja, welkom op Radio Centraal, de onafhankelijke radiozender in Antwerpen. Ondertussen denk ik, als ik mij niet vergis, bijna 40 jaar in de ether. Zelfvoorzienend. U kan ons ook steunen door naar onze feesten en evenementen te komen of ook steunend lid te worden. Vanavond gaan we het hebben over het beroep audioplanten. Is u dat u een beetje bekend? Klinkt dat u een beetje bekend in de oren, David?
1: Audioplanten. De ware gems.
0: Ja, dus je bent een audioplanter, heb ik mij laten zeggen. Okay. Klopt dit?
1: Ja. Momenteel zeker. De laatste maanden zijn we er toch aanwezig. Dus het is aangenaam om er te zijn en te spelen tegenwoordig.
0: Ja. Yes. Want jij pakt meestal de gitaar onder de arm, correct?
1: Ja. Of de bas. Maar dat doen we liever onder de ware zelf.
0: Als ik er niet ben, kan dat wel eens gebeuren natuurlijk. We gaan daar zo meteen wat dieper induiken. Ik wou eerst, ik weet niet of je erbij was, de laatste woensdag was er dus Ceres Lauwers geaccompagneerd door een violist. En die speelde tijdens de expo van Juno Lauwers. Ik heb toen, zoals we dat tegenwoordig allemaal doen, een opname gemaakt met mijn telefoontoestel. Het enige ding dat er toen haperde is als er iemand belt, dan stoppen de opnames. Natuurlijk kunnen we dat natuurlijk allemaal veel beter doen in de toekomst als er extra budgetten worden voorzien. Momenteel doen we het dus met de telefoontoestellen. We gaan daar heel even naar luisteren, David. Had jij nog iets te melden over dit duo?
1: Dat was wel heel interessant. Vooral de structuren, die zijn altijd wel heel verrassend met zo'n ensemble, zo maar zeggen. Heel lyrisch en heel etherisch.
0: We gaan luisteren naar een kleine opname ervan. Ongeveer een viertal minuten. En dan komen wij zo meteen terug voor onze duiding.

Ja, dus zeer abrupt dat die opname eindigt. En dan gaan we direct naar de volgende opname toen ik door had van oei, het is gedaan met opnemen. Hebben we een tweede stuk terug van de start. En dit duurt een ietsje langer. Dit is bijna 8 minuten. Luister naar het tweede excerpt van de expo van Juno Lauwers in Expo 8. En daarna nog ietsje meer. Here we go.

0: Ja, dat is dus de abrupte einde van de twee opnames die ik had van Ceres Lauwers en haar partner. Die even de naam ben ik ontgaan. Weet jij nog de naam van de violist die er toen mee was? Ceres Lauwers, best wel op te zoeken. Goed, we gaan voort naar de orde van de dag. En nu gaan we dus luisteren naar de wekelijkse audioplant improvisatie jam. Gerommel in de marge. Met wie zaten we eigenlijk allemaal daar op het toneel?
1: Met de Steven aan drums, mij aan gitaar, de Werre zelf aan bas. En dan nog twee jongere, heel jongere mensen.
0: Pax. P-A-X. Ah, ja. Ja, Himashiwari.
1: Ja,
0: en dan de zus ervan. Ja. Ja. En dat zijn mensen die daar in de buurt ook wonen en die kwamen eigenlijk repeteren. En dat is dan aansluitend uitgemond in een jam.
1: Heel interessant.
0: Ja, ja. Want de andere woensdagen zouden ze eigenlijk niet kunnen komen, omdat ze dus ze zitten in een soort kerk.
1: Ja, gospel. Hè.
0: Ja. Ja, gospel church. En daar begonnen ze elke woensdag naar Brussel. En het is net omdat ze dat nu even niet was. Ik denk dat het met de vakantie te maken heeft. Of geen idee. Misschien was er de pastoor op verlof. Geen idee, maar ze waren er en ze hebben meegejamd. En de vader van deze twee kinderen, die is ook al mee komen jammen. En die woont effectief daar achter de hoek. Dus we gaan luisteren. Er zit ook wel wat gebabbel tussen van de Steven Hermit. Die is waarschijnlijk ook aan het luisteren op de radio. Wat denk jij, David van der Velde?
1: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Nou, we weten het natuurlijk niet. Dus hier komen de opnames. Je luistert nog steeds naar Radio Centraal 106.7. Ook te ontvangen via de streamingdienst online, radiocentraal.be. En wij zijn dus lid van deze club en wij betalen ook onze bijdrage, zodat deze onafhankelijke radio verder kan blijven bestaan. Hier is zelfgemaakt materiaal komende vanuit Antwerpen. Voilà. We kunnen nog een klein beetje erdoor praten, David, want dit is denk ik iemand zijn telefoon dat afgaat. En dit is het vaste drum ding dat Steven doet. Herkennen het, hè?

0: Dit ben jij?
1: Nee.
0: Nee? Dit, nee. Dat is
1: zij,
0: die.
1: Zij doet alle ritme. Ik doe voornamelijk mee de solo's. En,
0: oh ja, en het ritmewerk is door. Ik denk dat zij Daphne noemde.
1: Dat ken ik. Dat is de eerste keer dat ik ze ontmoet heb. Ja. Dat is heel indrukwekkend.
0: En die Pax, wat deed die ondertussen? Dit is het vaste beat waar Steven altijd mee van start gaat. We gaan even voortluisteren, want ik denk dat het zo meteen wel gaat beginnen.

David, ik denk dat we hier op de achtergrond Pax horen met een drum met een djembe. Ja, dat hij heeft de gitaar omgeruild voor een djembe. En hier ben jij aan het soleren. En de ritme sectie gaat door de zus van Pax. En Steven is met de beat bezig. We luisteren voort.

0: begint Steven op een andere beat te gaan. Is heel even een gesprek hier. Ik denk dat er een bassist bij komt, waarschijnlijk. Ja. Bij deze ook een warme oproep aan muzikanten uit Antwerpen om op woensdag natuurlijk naar onze powwow te komen. Er wordt dus opgenomen via David Duchamp, David van der Velde met zijn speciaal apparatuur die heel goed kan opnemen waaruit blijkt. Ondertussen is er dus een intermezzo gaande op het podium van de Audiopand. En begint er normaal gezien een tweede set, als je dat set kan noemen. Jij nog iets aan te vullen, David, hierover?
1: Ja, dus heel graag nog veel meer muzikanten op de vloer. Dat zou heel aangenaam zijn.
0: Dat zou aangenaam zijn, hè. Dus is een...
1: vooral diversiteit. We spelen van rock, pop, tot jazz. Tot verschillende...
0: Zelfs free jazz.
1: Free jazz.
0: Noise.
1: Iedereen welkom, alle kunsten, alle mogelijkheden, alle niveaus. We leren allemaal van elkaar en dat is het belangrijkste.
0: Yes, veel inzichten worden er verschaft op zo'n momenten. En, dus elke woensdag van 8 tot 10 is het podium open, open podium. Dus bij deze nog eens een open call. En ja, dan luisteren we even voort naar hoe dat dit gaat eindigen. David van der Velde, bedankt om naar de studio te komen.
1: Graag gedaan. Heel goed.

0: Trouwens, David, vanaf deze week is ook Nathaniel Mello terug in het land. En dat is die met die djembe percussie. Met zo'n lange haar. Ja, en die gaat ook terug vanaf volgende week represent zijn bij de, moet ik zeggen. Ja. Geeft toch altijd een extra dimensie als hij mee op het podium staat.
1: Zeker, laat hij zien bloed vooral.
0: Yes.
2: Right here. Next week, I'm in the hurry now.

0: Eigenlijk ja, samenspelen, een beetje musiceren met mensen die je eigenlijk totaal nog nooit hebt gezien. Het is toch altijd een uitdaging. Je weet nooit welke richting eigenlijk het uitgaat. Het is ook goed voor je ego te laten afsterven natuurlijk, op het moment dat het moeilijk gaat.
1: Dat is het grootste probleem met muzikanten al.
0: Ja, muzikanten zijn enorm egocentrisch, dus dat is altijd een heel gedoe.
1: Maar dat valt gelukkig bij ons nog wel
0: mee. En daar laten we daar achter aan de ingang, de meeste ego's. Dus ja, dat is wel een heel leuk. Bij deze nog eens een warme oproep om mee te komen musiceren of wat dan ook. Ja, dan gaan we eens kijken wat we dan nog verder hebben dat we kunnen spelen. Ik denk dat we voortgaan met Backward Sucking.

U luistert nog steeds naar Radio Centraal, waar het al op 106.7 FM. U luistert naar een nummer Backwards Sucking van Massive Attack en Mad Professor. Alsjeblieft.

0: Ja, we zitten nog steeds hier in de studio. Nog heel even toch iets noemenswaardig te vernoemen. En dat is een vernissage van Louise Mraskova. Een solo-expo zonderling zonder ons. De zet kan je zachtjes zeggen, zodat het onderling onder ons wordt. Het is daar... ik weet niet wat haar eerste solo-expo is, maar ze komt daar toen in de Expo 8 space. En dat is de vernissage, is de opening om 5 uur, is op 7 oktober. Allen daarheen wordt ook vergezeld van een live concert van de heer Jan Boudaar. Al van gehoord, David? Jan Boudaar? Deze komt dus spelen op 7 oktober in Expo 8 space. Meer daarover wel geteld in het volgende radioprogramma. Volgende week komt u dan ook terug mee mijn vergezellen?
1: Zeker, ja.
0: Oké, okay, keigoed. We hebben een vaste gast voor volgende week. In ieder geval, wij gaan er hier rustig uitgaan. Dit was nog een laatste vermelding. U luistert naar Waar het Allen Pruijden Centraal. Dank u, David van der Velde, om aanwezig te zijn. Bedankt, luisteraars en luisteraarsjes. Tot volgende week.

Goedenavond en welkom bij De Aangelanden, een programma met field recordings, found sounds, nieuw repertoire en uiteraard ook oud repertoire. U hoorde net Subterranea door Lina Lee en Guillermo Guevara van het album Cantera Oriente. Field recordings opgenomen in een ecologisch reservaat in het zuiden van Mexico City. Een getuigenis van de geschiedenis van de stad als waterrijk gebied. We spelen meteen een tweede track van hetzelfde album en die heet Subaquatica.

0: Amsterdam.
1: Ooh.

0: ben kapitein, versta je? Kapitein van de wilde vaart. Ik heb het schuim van alle oceanen tussen mijn kiezen gespoeld. En tegen zo iemand zeg je geen meneer.
1: Maar ik mag aannemen dat het algemeen bekend is dat deze dag wij eens ontruimd dient te worden. Ik sommeer... Ik merk inderdaad dat het bij u ook bekend is. Ik sommeer u dan ook het pand te verlaten. Ik geef u daarvoor nu de gelegenheid. Anders, het spijt me, zal ik de situatie in handen van de politie moeten geven. En zult u vrij worden.
2: Wij zijn van plan het geweldloos te doen als u geweldloos houdt.
3: Ja, wij doen dat geweldloos.
2: Als u blijft zitten, dat is ook er één voor één, als u terugtrekken, zodra het geweld wordt...
3: Nee, van ons komt geen geweld.
2: Okay, als u geen geweld gebruikt, gaan wij dan. Dat beloof ik.

0: beetje bang voor zijn. Vier dagen zijn. Ja.
1: Maar als je de trekker gaat wegen,
2: dan
1: kan alleen maar.
2: Ik ga er niet uit.
1: Nog wel een hele dag duren.

0: Radio God, 95.5 FM, Amsterdam.
1: Afusensi.

0: Het einde van de wereld, Sumatra Kade 15, Amsterdam, Oostelijk Havengebied. Presenteert op zaterdag en zondag. Tonen documentaires uit Tibet, Nepal, Afrika, Indonesië, Nieuw-Guinea en Oceanië gaan over het maken en bespelen van diverse primitieve muziekinstrumenten. Voorafgaande is er een optreden van Sonorous Origins, bestaande uit Walter Mayor en Mikita
1: Makia. What I'm painting the caterpillar to do is to bend, you know, like this, and at the same time, it concave because it's smooth out. See, and all up here, Bob, it comes up and flowing over the dreadlocks and fall down. And then I have a brother that's, this is from a document where he has, name is a slave book.

0: astmatters weten dat niemand zomaar doodgaat.
1: The next stage is controlling your breathing and controlling your internal energy. And these things are next steps. All these things are that kind of...
2: Le calcici se faufile dans les ruelles. L'hôtel du petit dieu est érigé contre un mur. Les enfants l'ont bâti de leurs mains et réalisé sa décoration polychrome. Le possédé impose la racine sur l'autel.
3: Ulibalele izulu lapha nyanga kwamvelinqanga liphumile zonke izilwana ziyakhala zikhala ngamanzi lo mesile nje ukuba uwe ukuthi la kwamvelinqanga nakho sifa ukudla
4: Deze aflevering van de Aangelanden focust op vijf verschillende samenwerkingen tussen klankkunstenaars. U hoorde net Fred Gales en Walter Maioli met Java Kade 8488. Een collage van muziek en geluid opgenomen in The End of the World en haar directe omgeving in Amsterdam. Zijn legendarische community aan de Java-kade in het oostelijk havengebied. We gaan verder met het album Dog FM, gemaakt door Oliver Chapman en Phoebe Eccles. En daarin combineert Chapman banale momentopnames van een autorit met het gezin. En Phoebe Eccles voegt er fantasierijke poëzie aan toe. Resulteert in een bevreemdend en vaak bizar auditief reisverslag.

Made by Dogs door Oliver Chapman en Phoebe Eccles. We gaan verder met Hairscore van het album Cave Acoustics van Lucia Vitkova. Die trad niet echt samen op met een andere klankkunstenaar, maar wel met haar twee zussen. Dat deden ze in de Vjepustek-grot, een ondergronds tunnelstelsel en voormalig bunker uit het Sovjet-tijdperk. Het is eigenlijk een choreografisch werk en je hoort hoe het trio zich door de verschillende ruimtes beweegt.

Dat was Lucia Vitkova met haar zussen. We sluiten af met Cold Front van het album Air Pressure van Philip Samartzis en Michael Vorfeld. Die hebben opnames gemaakt op Antarctica en leggen daarmee de impact van extreme weersomstandigheden vast op onderzoeksstations en veldhutten. Deze opnames vormden vervolgens de basis voor een reeks geïmproviseerde muzikale reacties, waarbij percussie en zelf ontworpen snaarinstrumenten worden gecombineerd met extended techniques. Bedankt om te luisteren. Volgende maand zijn we er weer en dan hebben we Ine IJzermans, klankkunstenaar, te gast. Dit was De Aangeland.

Aloha. De galerij opende met For Harry Carney. Met Charles Mingus op bas, George Adams op tenorsax, Jack Walrath op trompet, Don Pullen op piano en Danny Richmond. Die speelde drums, een release op het Atlantic label.

We hoorden Getting On Way van Elvin Jones met Sonny Simmons op sax en McCoy Tyner op piano en Jimmy Garrison was op bas. En deze drie heren namen ook het vorige op en dat was Bessie's Blues van John Coltrane met natuurlijk John Coltrane op tenor sax. En zo komen we toch weer bij die belangrijke saxofonist van de vorige eeuw, die deze maand exact 100 jaar geleden is komen te gaan. En we horen hem nog een keer met een duet met enkel drums. Sax en drums, dit is nog eens John Coltrane. En jawel, de belletjes heeft John Coltrane ook gespeeld. Allemaal releases voor het Impulse

stevig werk van John Coltrane samen met Rashid Ali op drums. Opnames van 1967, enkele maanden voor John Coltrane overleed. De opnames werden echter pas uitgebracht midden jaren 70. Nochtans ook beschikbaar gesteld door het Impulse label.

We hoorden Giant Steps van John Coltrane. Wel uitgevoerd door Tommy Flanagan op piano, George Mraz op bas en die andere geweldige drummer Al Foster. Giant Steps, opgenomen voor het Enya-label in de jaren 80.

Alzo komen we terecht in een film. Filmmuziek voor Faust door R. Zoyte.

Aarzooit met Patricia Dalio, Daniel Denis en Thierry Zaboitsev. De film werd voor het eerst vertoond in 1926. Toevallig ook 100 jaar geleden. Faust.

Wat is mijn, kind, wat is mijn,

Jawel, dat was nieuw werk van Kim Gordon. U weet wel van Sonic Youth. Dirty Take, Dirty Take.

ceci, touchez pas à la poussière d'orange.

Gainsbourg. Ook hij heeft geprobeerd om Catherine Ringer te benaderen. Maar dat is niet gelukt. En hoe zou dat komen? Het is natuurlijk typisch Gainsbourg. Catherine Ringer, u kent ze wel van Le Rita Mitsuko. Ze is deze week komen te gaan. En we hebben natuurlijk een nummerke klaarstaan. Leuk nummerke. Les Histoires, daar. Le Rita Mitsuko.

take the left eye.

even make your coffin sneeze.

0: Welkom beste luisteraars hier in de Zwarte Zee om 18 uur bij Radio Centraal. De Zwarte Zee waar we rondvaren tussen eclectische muziek en gevaarlijke beestjes. En waar af en toe ook een keer iets anders komt bovendrijven waar we onze tanden helemaal gaan inzetten. En vandaag ook in de Zwarte Zee ben ik niet alleen. Ik ben vandaag slechts een matroos. En ik heb ook echt een kapitein meegebracht, Louis, een van mijn beste vrienden.
1: Hallo, hallo. Ja, ik ben Louis. En de eerste keer op radio ooit. Dus ik ben eens benieuwd wat vandaag gaat geven.
0: Oké, heel spannend. Louis, wat jij niet weet, is dat je hier vandaag op auditie bent als mijn sidekick.
1: Hoe,
0: okay. Nee, dat is niet waar. De enige reden dat ik u eigenlijk heb meegebracht hier is zodat ik toch minstens al één luisteraar heb.
1: Voilà, zeker. Dat is sowieso.
0: Dat is fantastisch. Zeg, Louis, de Zwarte Zee, zegt u dat iets?
1: Ah ja, zeker, zeker. Ja, ik ben van beroep zeeman geweest. Lang als tweede stuurman gevaren. En dan nog maar recentelijk gestopt. Maar de Zwarte Zee heb ik nooit bevaren.
0: Nooit op de Zwarte Zee? Nee, weet je iets over de Zwarte Zee?
1: Nee, zelf weet ik daar eigenlijk heel weinig van. Buiten dat in de Balkan is. Ik heb er zelf al wel eigenlijk op gevaren. Op een klein bootje in Kroatië. Met vrienden. Op reis.
0: Ah ja, dus volgens mij is dat aan de Adriatische Zee.
1: Ah ja, nee.
0: Aan de andere kant.
1: Ah ja, dat kan ook wel.
0: Zie,
1: ja.
0: Dat is toch al meteen leugens verkondigen hier. Maar dat kan hier allemaal, want dus alles wat hier wordt gezegd moet je met een korreltje zout nemen.
1: Grote korrelzout, zeker.
0: En ja, Louis, gisteren heb je eigenlijk ook weer tegen mij gelogen.
1: Hmm.
0: Wanneer dat we... Ja, ik was bij jou, we waren aan het praten over, over muziek en over Altin Goen. Zei je dat dat een band was van een Nederlandse muzikanten die allemaal geen Turks konden, maar dus dat is... Niet waar, heb ik gevonden.
1: Exact.
0: Dus Altin Goen is een Nederlandse band, van oorsprong door een Nederlander gestart, maar hij heeft er wel Turkse muzikanten bij gehaald.
1: Ja, ja.
0: Ja, voilà.

0: Dit was de Frontier Psychiatrist van de Avalanches. Een Australische groep, veel samples hebben jullie gehoord, waaronder voornamelijk het Canadese komische duo Wayne en Shuster, die dan Frontier Psychiatrist, dat is een van hun optredens. En Louis, ja, we moeten nog meteen eigenlijk iets anders vertellen. Uw vader, Daniel, Danny.
1: Zeker.
0: Hij is wel een kapitein.
1: Danny, ja. Dan is een lange kapitein geweest ook. Een lange omvaart. En dan wanneer dat ik geboren ben, dan is hij meegestopt.
0: Ja, die man die moet wel echt enorme verhalen hebben, denk ik.
1: Ja. Ja, je hebt ze zelf ook al veel gehoord, maar...
0: heel veel.
1: Ja, deze man heeft heel veel te vertellen. Heel veel meegemaakt ook. Overal geweest.
0: Ja,
1: in heel de wereld.
0: Een gekste verhaal van hem?
1: Gekste verhaal? Hij is ene keer onderschept door piraten.
0: Echt?
1: Maar dan was hem zelf en ons mama, die vaarden zelf mee. En die waren toen aan het slapen, toen dat de piraten aan boord zijn gekomen.
0: Ja.
1: En dan wanneer dat hem op zijn wacht kwam, dan waren ze al weg. Maar dan hoorde hem alles ervan. En, hij kan dat veel sappiger vertellen dan mij natuurlijk. Dan moet hem zelf maar eens uitnodigen hier.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een intens verhaal.
0: Oké, het is eigenlijk, dat is de reden dat ik hem aanhaal. Want dus, Daniel, ik wil hem zeker hier in de studio krijgen, maar dat kunnen we niet zomaar doen natuurlijk. Want hij had een verzoeknummer. En normaal gezien, ja, ik heb dat nog niet gedaan, echt een verzoeknummer hier. En ik wil dat ook er geen gewoonte van maken. Maar toch, ja, kijk, om dan Danny in de studio te krijgen. En ook, moet ik er nog bij vertellen, die man heeft echt een platenkast.
1: Ja. Het is al 500 plus. En elke keer als er een marktje is, dan gaat hem singeltjes verzamelen voor zijn jukebox.
0: Ja, want die heeft thuis een Wurlitzer staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Echt een prachtig toestel. Wij hebben dat niet meer gekend, denk ik, in het café. Ik zou er niet weten hoe we dat nu moeten vinden. Maar toch, ja, speciaal voor Danny. We doen dat nu, omdat hij nu enkel kan luisteren en ze biedt niet meer. Dus we gaan nu... een liedje spelen voor hem.

0: Bardeen Tiggler met Gotta See Jane. Shout-out naar Danny. En zeg, ik weet niet wat er aan de hand is hier in de Zwarte Zee.
1: Wow, wat is deze?
0: Wat is er aan het gebeuren? Er komt iets bovendrijven, ik weet niet. Louis, kan jij het zien?
1: Ja, dat is precies een cassetje of zo. Ja.
0: Is dat echt? Ja. Ik kan dat niet zien.
1: Met een
0: periscoop.
1: Ik heb het hier vast in mijn hand.
0: Amai. Ja. Jij hebt veel verbeelding, ik kan dat niet zien.
1: Ja, dat is hier. Dat is een zwart cassetje. Dus staat hier opgeschreven, maar ja, ik kan uw geschrift meestal niet
0: dan
1: zo
0: moet ik
1: goed
0: eens
1: lezen,
0: zien. Hè, ja, dus hier. In de Zwarte Zee komt af en toe toch eens een keer iets bovendrijven, dat we toch dat we niet weten wat dat we meemaken. Maar in dit geval, ja, wat staat erop? Fantastic Mr. Fox, fantastisch.
1: Ah, ja.
0: Ja, ik ga dat insteken.
1: Ja.
0: Ah, wel, dan gaan we zien wat
1: goed,
0: er gebeurt.
1: Dan gaan we eens luisteren, hè.
0: Fantastic Mr. Fox, of Fantastische Meneer Vos, is voor mij en voor miljoenen andere kinderen een verhaal waarmee we zijn opgegroeid. Het fantastische verhaal gaat over een vos die samen met zijn familie in een hol onder een boom woont. Om zijn gezin te voeden, steelt hij voedsel van 3 vieze, gemene boeren. Wat volgt is een kat-en-muisspel tussen de boeren en meneer Vos, waarin de fantastische vos het toch altijd te slim af is. Net als andere boeken van Roald Dahl is Fantastic Mr. Fox verfilmd geweest. Wanneer een boek verfilmd wordt, rijst de vraag of er niet te veel wordt gerommeld aan de geest van het oorspronkelijke boek. Toen Wes Anderson zich in 2009 aan een stop-motion verfilming waagde, voegde hij onverminderd zijn eigen stijl toe. Daarnaast wordt ook het verhaal stevig uitgebreid en worden er belangrijke karakters toegevoegd. Toch is dit voor mij de ultieme versie van de fantastische wereld van meneer Vos. Het gaat dus om een stop-motion film. Bij stop-motion wordt beweging beeld per beeld gecreëerd aan de hand van fotografie. Je maakt een foto van een set, verplaatst de poppetjes en objecten een beetje en maakt dan opnieuw een foto. Door al die beelden heel snel achter elkaar af te spelen, ontstaat de illusie van beweging. Een standaard stop-motion film heeft net als een gewone animatiefilm 24 beelden per seconde. Dat wil dus zeggen dat voor elke seconde film er 24 foto's worden gemaakt en de poppetjes tot 24 keer per seconde verzet moeten worden. Om één scène in beeld te krijgen, is een animator dus soms meerdere weken bezig.
2: How much time in the film is this going to take? Is this going to occupy?
3: This is 18 seconds shot.
2: 18 seconds.
3: Yes.
2: So you can imagine all you freaks at home that have like a small train set and the amount of time it takes you to glue a bush down. How long it's going to take these people to get these 18 seconds worth of footage? But
1: how long will it take to do the 18 seconds,
3: Kim? It took
1: Kim?
3: Me 8 days.
1: Eight days, and we're on the 9th day now.
3: Yes, yeah.
0: Een ander fascinerend aspect van stop motion is dat alles wat je ziet in beeld met de hand is gemaakt. De sets, de poppetjes, de kleren, de props, alles is in miniatuur op meticuleuze wijze gemaakt en tentoongesteld in de stijl die zo eigen is aan Wes Anderson. Elke set zit boordevol details die iets vertellen over de personages en hun wereld. Zo zien we bijvoorbeeld in de kamer van Ash, de zoon van Mr. Fox, een miniatuur treinset, een kartonnen helikopter die hangt aan het plafond en posters van de superheld White Cape. En dit is slechts één van de honderden sets in de film. Elke keer dat je pauzeert, ontdek je weer iets nieuws.
2: Even though it's stop-motion animation, it has all the quirkiness and the attention to detail that all his films have. You know, so it's really delightful to watch. It's delightful to walk through and see and just laugh because you know that he intentionally made, you know, that bottle look like this, you know. He intentionally made this bottle look like this, you know.
0: Sommige details kom je alleen te weten als je je verdiept in de behind-the-scenes boeken of documentaires. Zo is er een scène die plaatsvindt in de ciderkelder van Boer Bean. Deze scène bestaat uit echte ciderflessen die verlicht worden door individuele lampen achter elke pot. Het ziet er prachtig uit, maar het betekent ook dat die lichten perfect afgesteld moeten zijn om dit effect te creëren. En elke keer als de camera beweegt, moeten deze lichten individueel verplaatst worden om hetzelfde effect te behouden. Dit zijn het soort details dat dit echt een heel andere film maakt dan een CGI-film. Ook over de kleuren is, eigen aan Wes, enorm veel nagedacht. De film speelt zich af in de herfst en dat gezellige, warme aspect wordt door gans de film behouden. Je Je zal er nagenoeg geen blauw of groen in vinden. De achtergronden in de buitenscènes, die geschilderd zijn door Thurlow Griffin, vervolledigen de film tot de herfstachtige, speelse wereld van Mr. Fox. Het originele verhaal van Roald Dahl wordt voor de film behoorlijk uitgebreid en in een veel menselijker jasje gestoken. In de film is Mr. Fox een journalist voor de krant die zijn job beu is en steeds meer heimwee krijgt naar zijn vroegere, wilde leven. Ash, de ongemakkelijke zoon van Mr. Fox, wil vooral indruk maken op zijn vader. Tot zijn ongenoegen gaat dit Christofferson, zijn neef, die bij hun logeert wegens een zieke vader, veel beter af. Christofferson, die niet in het boek verschijnt, is rustig, intelligent en sportief, waar Ash best jaloers op is. Ash's interne strijd voegt een extra vader-zoon-dimensie toe aan het verhaal. Hij moet proberen om op zijn eigen manier fantastisch te zijn en zijn unieke eigenschappen te omarmen.
4: Hey. I can fit through there.
5: Hmm?
4: You wanna know why?
5: Why?
4: Because I'm little. Give me that shoelace.
0: Er is ook nog een andere interessante toevoeging aan het verhaal, de wolf. Mr. Fox haalt verschillende keren aan dat hij bang is van de wolf. Dit heeft te maken met het contrast tussen het beschaafde leven van Mr. Fox en het ultieme wilde leven van de wolf. Mr. Fox wil voor zijn vrouw en zijn kinderen een goede huisvader zijn, met een stabiel inkomen en een mooi huis, maar kan de verleiding van het wilde leven en het jagen niet weerstaan. In de ogen van Mr. Fox is de wolf echt een wild dier en staat het symbool voor de ongetemde puurheid waar hij denk ik stiekem ook wel naar hunkert. Wanneer het tot een confrontatie tussen de twee komt, levert dat dan ook echt een bijzondere en magische scène op.

0: De stemmen in de film worden gegeven door George Clooney als Mr. Fox, Meryl Streep als Miss Fox, Jason Schwartzman speelt Ash en Eric Anderson, de broer van Wes, speelt Christofferson. Wat de stemmen in de film zo bijzonder maakt, is dat ze niet zomaar zijn opgenomen in een studio. Om de dialogen natuurlijker te laten lijken, speelden ze op locaties die leken op de sets in de film en bootsten de acteurs ook de behandelingen van de poppetjes na. Dit is heel atypisch voor een animatiefilm en levert daarnaast ook absoluut hilarische beelden op.
1: I understand what you're saying and your comments are valuable, but I'm going to ignore your advice.
2: We need to make some fake price tags and wrap these chickens in wax paper so it looks like we got it from a butcher shop.
0: De muziek is gecomponeerd door Alexandre Desplat, die al voor verschillende films van Wes Anderson voor de soundtrack heeft gezorgd. Ook hier krijgen we een heel gevarieerde soundtrack die een belangrijke rol speelt in het karakter van de film en de personages. De muziek is doorheen heel de film vooral speels. Tijdens Mr. Fox zijn nachtelijke escapades worden we bijvoorbeeld vergezeld door een geniepige melodie met een banjo en een gesprongen snaar. Op andere momenten hoor je dan weer net veel kleine belletjes en violen.

De muziek is niet zomaar achtergrond, maar beweegt mee met de wereld van meneer Vos, wat simpele momenten echt bijzonder maakt. De vaakst genoemde kritiek bij een verfilming is dat het verhaal veel te veel wordt veranderd. Er worden dingen weggelaten of de personages krijgen een heel ander karakter. Ook in deze film zijn er toch wel enkele substantiële veranderingen tegenover het simpelere verhaal van Roald Dahl. Toch voelt het aan alsof de geest van het verhaal hier nooit wordt vergeten. Ik vind dat het stop-motion aspect en de stijl van Wes Anderson heel goed aanleunen aan de humor en de ondeugdheid van Roald Dahl. Maar wat de film echt bijzonder maakt, is dat het na de aftiteling mij hetzelfde gevoel geeft als toen het mij werd voorgelezen als kind.

0: Ja, Fantastic Mr. Fox.
1: Ja, ik heb hem vanochtend nog van u moeten zien. Hè, want ja, daarvoor hebben we nog samen naar een vorige film van Wes Anderson gezien.
0: I Love Dogs,
1: inderdaad, ook stop motion.
0: Ja.
1: En dan deze heb ik dan deze ochtend nog gezien. Ik was vroeg wakker, dus...
0: Ja, ik had u gestuurd gisteravond laat.
1: Ja.
0: En om 8 uur ochtend had je al gezegd, ik heb hem al gezien.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel fantastisch.
1: Ja. Nee, dat was er helemaal voor. Ja, en ik vond hem wel fantastisch, ja. Ja, heel snel, hè.
0: Wat bedoel je, dat de poppetjes snel bewegen?
1: Ja, dat gewoon dat de film heel snel gaat, maar dat is ook wel begrijpelijk, aangezien dat je... Wat was het? 20 frames?
0: 24.
1: 24 frames, ja. En dan voor... dat dan een dag duurt, of 10 dagen duurt voor maar een paar... 20 seconden te filmen, dat is wel insane.
0: Ja, dat is gek. Ik heb hier nog van alle andere weetjes bij over de film eigenlijk. Ik heb ook een boek bij.
1: Ja, zeker. Daar ben ik door aan het bladeren nu.
0: Ja, inderdaad. Dat is de boek gemaakt eigenlijk over de film. Daar zijn alle details van het maken van de poppetjes en alle scènes en de muziek. Er staan ook interviews in. Zeker de moeite waard. En over die poppetjes die snel bewegen. Dus een leuk weetje is dat normaal gezien, en dat heb ik nu niet laten horen, is dat normaal gezien worden die... maar per 2 frames verzet. Okay. Dus eigenlijk toch 12 keer per seconde. Maar in echte snelle scènes, dan doen ze dat op dubbeltimen, noemen ze dat dan. Dubbeltimen, dus dan worden die echt wel dubbel zo snel bewogen, dus 1 keer per frame.
1: Oké.
0: Nog een ander heel leuk weetje, en dat is ook... Ja, we hebben ze gehoord in de reportage, Kim Keukeleire. Dat is een Belgische animatrice, was een van de... animators van Fantastic Mr. Fox. En zij kan echt wel alles. Ze is een Franstalige Belgische met Koreaanse roots. En die heeft aan van alle andere films meegewerkt. Ook Guillermo del Toro, Pinocchio. Tim Burton, ook heel bekend.
1: Ja.
0: En nog belangrijker, of nog haar meesterwerk, dat kent je zeker wel normaal. Dat is op tv geweest, 10 jaar geleden, denk ik. En dat is namelijk de advertentie van de lijn, het stressmannetje.
1: Ah, het stressmannetje. Hier naar euro! Ja. Ja, exact.
0: Zo, dat is... Dus zij heeft dat gedaan, dat
1: poppetje? Maar dat is dus volledig die haar professie, kleine dingetjes maken voor van die...
0: Ja, het animeren ervan. Ja, echt wel. Er staat verder ook nog op haar website, staat er zelf dat ze in 2009 met George Clooney heeft gekust.
1: Oké. En dan waarschijnlijk aan aanleiding van die film.
0: Het kan er iets mee te maken hebben.
1: Die man kan wel heel suave zijn. Ja,
0: George Clooney, dat is misschien... Zou je het erg vinden, moest je lief met George Clooney? Zou dat mogen of toch niet?
1: Eerst een beetje boos, maar daarna misschien wel een beetje impressed.
0: Ja, maar George Clooney, dat is natuurlijk echt een filmster van, toch, denk vooral populairder bij misschien onze ouders of zo.
1: Een espresso, toch?
0: Ja, natuurlijk een espresso.
1: Een espresso, ja.
0: Zijn er nog andere leuke weetjes? Ja, ik kan hier nog uren over blijven vertellen, maar dat boeit de luisteraar misschien toch niet zo hard. Wat ik er nog zeker wel bij wil vertellen, is dat de mol... In de film, je hebt hem misschien gezien, die heeft een pianobretelle aan.
1: Ja.
0: Ik heb die dus ook aan nu.
1: Ja, dat is...
0: En ik wist dat niet op voorhand. Mooi, ik had die gekregen van mijn vriendin Anja. Anja Gvala Volimte. Die heeft mij dit gegeven. En dan wist ik pas een jaar later, nadat ik de film nog eens heb teruggezien, dat dat dus ook... Dus daarom voel ik toch wel echt een band.
1: Een sterke connectie.
0: Een band met de film. We gaan nu toch niet de mensen, denk ik, blijven... we gaan misschien toch eerst even nog... Beetje muziek spelen.

0: Laura Nero met And When I Die. Vond je het een grappige film, Louis?
1: Ja, ja, zeker. Zeker, er wordt wel gewoon ingepikt op humor, sowieso. Maar dat is Ronald Dahl, hè. Dat is Ronald? Ja. Nee,
0: Roald.
1: Roald Dahl.
0: Roald Dahl.
1: Ja, ik zeg altijd Ronald. Ik denk dat dat gewoon komt van twee leraar. Daar, ja. Daar las mijn leerkracht toen.
0: Okay.
1: Altijd voor in de GVR.
0: Ah ja.
1: De Grote Vriendelijke Reus.
0: Ja.
1: Maar dat is dan ook de enige boek die ik daar echt van,
0: okay,
1: van ken.
0: Maar die vond je wel interessant?
1: Ja, ja, dat was mega leuk. Dat was altijd dan zo... Je kijkt daar naar uit op een week, hè, want lessen zijn zelf een beetje saai. Je wilt geen wiskunde, je wilt gewoon dat jij voorleest uit je boek. Mm-hmm. En dan op een jaar of zo heeft hij dan heel die boek kunnen uitlezen.
0: Oké, okay, en dan hou je toch de aandacht aan...
1: Ja, ja, en dat blijft bij. Allee, ik ben nu ook al 28 en dat zit er nog steeds in, dus...
0: Oké, okay. De GVR is ook verfilmd geweest. Verschillende keren, denk ik.
1: Ja, ook een live action of zo, man.
0: Ja, ik heb het zelf eigenlijk niet gezien.
1: Nee.
0: Ook andere films, weet je de bekendste verfilming van een boek van Roald Dahl?
1: Nee.
0: Dus denk ik, Shaki en de Chocoladefabriek.
1: Ah, echt?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat is ook van Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ook, ja, toch wel... Ik heb het boek eigenlijk ook daarvan niet gelezen, dus ik kan er niet veel over zeggen, maar toch ook op verschillende... manieren
1: verfilmd
0: geweest.
1: Onlangs nog een uitgekomen met een Timothée Chalamet.
0: Ah ja, dat is waar, ja. Nog een ander leuk weetje dat ik kan zeggen over de film, is dat Christofferson, dus de Christofferson, de neef,
1: ja,
0: die dat, waar dat Ash best wel jaloers op is,
1: mm-hmm,
0: de alle aandacht gaat naar Christofferson. En dat, ja, dat hoor je ook in de muziek, want Christofferson die heeft een eigen thema, een eigen liedje, Christofferson's Song, en Ash dus niet.
1: Okay.
0: Dus ja, zo zie je maar ook in de muziek, dat zijn dan de details. Nog iets anders, Louis, hier in de Zwarte Zee, daar durft nogal een keer iets naar boven te drijven, en ook nog eens iemand, want er is mij gisteren iets speciaals overkomen.
1: Okay,
0: namelijk, we hadden het gisteren over Mauro.
1: Ja, dat klopt.
0: Mauro, dierbare vriend Mauro. Ja. Die dat we niet meer zo vaak zien, jammer genoeg. Maar gisteren had het over Mauro en ik was in de Colruyt. En daar was Mauro erbuiten.
1: En je hebt hem nog tegengekomen?
0: Ik heb hem tegengekomen gisteren. En wat dat blijkt, is... ik ben dus in de rij en ik was hem aan het bellen. Dus ik had gewoon uit de rij gegaan om dan helemaal naar voren... Ja, ik had mijn boodschappen laten liggen, ik had hem tegengehouden.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo graag wou ik hem dus nog eens zien. En soms dan gebeuren er zo van die dingen dat je denkt dat, dat het toch een bepaald teken heeft of zo.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: En namelijk het teken dat ik dan hier dacht te voelen, is dat dus, ik heb dan met Mauro gepraat, blijkt dat zijn broer letterlijk achter mij woont.
1: Oké, amai.
0: En ook, wat ik nog niet wist, is dat dus zijn moeder, Waldrada Onzea, die dat sommige luisteraars zeker wel gaan kennen. Want zij heeft namelijk ook een programma hier gehad op Radio Centraal.
1: Oké, amai.
0: Ja, verschillende programma's zelf. Mauro zei dat zij een programma had over vegetarianisme.
1: Vegetarianisme.
0: Vegetarisme, denk ik. En ook iets waar ze dan gewoon wat praten met vrienden belachelijk, eigenlijk meer wat dat wij nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is wel heel speciaal. En ja, Mauro's moeder was ook wel echt een heel speciaal persoon. Ze maakte ook heel veel kunst. En speciaal voor haar gaan we ook natuurlijk een liedje spelen.

0: fanfare. Ach, ik moet even mijn bril opzetten. Maar verschrikkelijk, ik kan het dus niet lezen. Ik kan het niet lezen. Fanfare Giocarlia met een Moliendo Café. Dat is een groep brass, een brassband van Roemenië. Een Romani brassband. Roemenië, dat ligt wel aan de Zwarte Zee.
1: Dat ligt dan wel aan de Zwarte
0: Zee.
1: Ja,
0: dat weet je wel.
1: Ja,
0: ja, niet Kroatië.
1: Nee.
0: Ik heb dus de Zwarte Zee. Mensen vragen zich misschien af waarom de Zwarte Zee. Mm. Er zijn verschillende redenen over. Ja, eerst... Ja, biologische weetjes. Het biologisch weetje van vorige week was zo populair dat die dat heeft moeten terugbrengen. Normaal was het niet de bedoeling dat ik...
1: Ja, veel mensen zullen nu hebben aangesproken als je onderweg waart naar huis.
0: Even, ja, dat kun je niet geloven. Ze zijn allemaal het biologische weetje van de week moet blijven. Al de rest mag weg.
1: Mm.
0: En het biologische weetje van deze week gaat dus over de Zwarte Zee. De Zwarte Zee, dat is niet de Dode Zee, hè, maar... Onder de 150 meter diepte is dat eigenlijk wel een dode zee. Dus dode zee, het zoutgehalte is daar veel hoger, mm, waardoor er daar geen wezens zijn, geen levende wezens en ook geen zuurstof is.
1: Ja.
0: Wat dan maakt dat er ook alle schipbreuken dat er zijn gebeurd, die dat er op de bodem van de oceaan liggen, die zijn heel goed bewaard geweest. Dus ja, nog altijd. Dus daar zal heel wat te zien zijn geweest. Meer dan 900 gezonken schepen.
1: Oké, misschien nog wel schatten te rapen dan.
0: Ja, wie weet. We kunnen met een duikboot...
1: Ja, misschien eens eerst leren duiken dan.
0: Dat kan misschien wel goed zijn. Zeg, heb jij ooit schrik gehad op zee?
1: Ja, verschillende keren. Ja, de laatste 2 jaar heb ik op de Noordzee gespendeerd.
0: Oké. Okay.
1: Daar kan het weer wel heel extreem zijn.
0: Stormen en zo.
1: Ja. Als je kwam 1 keer uit de haven van Amsterdam en daar buiten... was het 4 meter golven. En onze kapitein was zo gek genoeg voor buiten te gaan varen. En 4 meter.
0: Komt dat dan over het schip heen? Of moet ik dit dan zien?
1: Ja, want wij gingen direct op de golven. Dus we waren zwaar aan het stampen.
0: Ja.
1: En we waren maar 2 minuten de haven buiten of zo. En een van de 2 schermen van de computer, die vloog omhoog van een desk. Helemaal kapot.
0: Amai.
1: Ja. En hebben we dan nog 6 maanden op mogen wachten op een nieuw scherm. Ja.
0: Dat kan ook gebeuren, natuurlijk.
1: Ja,
0: en
1: had
0: word jij dan bij de dappere van de groep? Of toch heel erg bangerijk?
1: Ik was op wacht. Ik kon niet anders dan...
0: jij moest het gewoon mee
1: op de brug zijn, ja.
0: Was
1: de
0: rest aan het slapen? Dan?
1: Ja, dat was de nachtshift. Ja.
0: Ah, oké. Dus... Ja.
1: Maar we werkten toen in 2 shiften. Dus
0: is het moeilijk om te slapen op de zee als het storm is?
1: Ja, je hebt er wel wat trucjes voor. In uw kajuit heb je dan eigenlijk... je hebt een enkel bed, maar je hebt dan ook... Ik pak dan altijd mijn life vest en dan onder mijn matras schuiven, zodat je eigenlijk een kuiltje hebt, zodat je gewoon in een kuiltje ligt, zodat je niet kunt beginnen rollen wanneer dat schip beweegt, zodat je uit je bed kunt vallen.
0: Ja. Dat zijn dan de tips. Ja, als we nu op de Zwarte Zee zitten, kan dat soms ook wel eens gebeuren, denk ik. Ik weet eigenlijk niet...
1: Ik weet niet wat dat de weeromstandigheden zijn.
0: Dat weet ik ook. Dat is toch
1: ik
0: wel
1: wist het niet eens zijn, dus...
0: dat is zo verschrikkelijk dat ik dat dan niet weet. Nog voor de luisteraars nog een ander extra weetje. De luisteraars uit Emblem, die zullen zeker de Zwarte Zee kennen. Daarom heb ik ook de naam een stuk gekozen. Want de Zwarte Zee, dat was vroeger de naam van een discotheek, een legendarische discotheek in Emblem. Dus het dorp waar ik van ben, dat is een dorp in Ranst. Dat was eerst de Zwarte Zee, daarna de Barclays en dan de Cosnix. Ik heb nog wel de Cosnix geweten, maar ik was te jong om daar dan uit te gaan. Ik heb het jammer genoeg nooit kunnen doen.
1: Nee, ik bij mij geen balken.
0: Nu zijn dat appartementen geworden. Dus
1: ah, ja.
0: Nu kun je daar wel gaan wonen op de legendarische locatie.

see. Everything is white.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10 uur, twee wekelijkse portie zetpil. We zijn een week of twee of twee maal afwezig geweest, dus eigenlijk zijn we gewoon 4 weken afwezig geweest, maar we zijn terug en we zijn ook begonnen met Michael Nyman en zijn A Walk Through Age, dat u kan terugvinden op de compilatie genaamd From Brussels with Love. Dat is een compilatie uit 1980 en die is nadien ook op CD verschenen. Zoals ik vanmiddag al aankondigde, gaan we gewoon verder met wat printscreens die ik gemaakt heb. Terwijl ik luister naar muziek, maak ik printscreens van nummers die me bijblijven. Zoals de muziek van Michael Nyman, die vaak ook muziek schreef voor films van Peter Greenaway. Maar ook muziek van bijvoorbeeld Electric Sandwich, een krautrock groepje dat in 1972 een LP uitbracht genaamd Electric Sandwich. En daarop staat deze China.